0: ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de zeestraat open is en dat de Amerikanen die verbinding open houden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. In Limburg dus code oranje. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, met af en toe ook kans op een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

Als gemist op tv of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Speel de gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.

0: Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.
1: Ook op zondag de leukste muziek op jouw radio. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI heeft opnieuw gewaarschuwd voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie werd enkele uren code oranje afgegeven. Inmiddels geldt alleen nog code geel. Regen en wind kunnen tot overlast leiden in de provincie. In de vorige nacht waren er in bijna het hele land flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond er schade door de wind. In de Gazastrook zijn de afgelopen dag zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gaza-stad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een journalist van Al Jazeera. Duizenden mensen hebben in Servië gedemonstreerd tegen president Vučić. Dus ze willen vervroegde verkiezingen en een eind aan corruptie bij de overheid. De demonstratie was in Novi Sad. In die stad in het noorden van Servië stortte 1,5 jaar geleden een deel van het treinstation in, met 16 doden als gevolg. De betogers wijten dat aan corruptie bij de overheid. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. En het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook 's nachts jouw zender. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. En Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 5 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. Er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Zandvoort heeft opnieuw een noodverordening ingesteld voor het strand en de boulevard. Als het door het warme weer te druk wordt en er opstootjes dreigen, kan de politie ingrijpen en mensen wegsturen. Eind vorige maand werd er ook een noodverordening in Zandvoort afgekondigd na ongeregeldheden in het Pinksterweekend. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met dan ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met ons.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Speel de gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.

0: Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je eten voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio. Vanavond bij mij.
1: Je luistert naar Flevoland.

Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een wereldkampioenschap voetbal behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelde het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars van Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is er al. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zegt dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de Amerikanen de zeestraat open houden. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gaza-stad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een cameraman van Al Jazeera. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn, maar om welk kunstwerk het precies gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: beste radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is daar al. Afgelopen dag ontstond er nog wel onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Gisteren zei Iran dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance spreekt dat tegen. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers daar was een journalist van Al Jazeera. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen de drugs en contant geld, maar ook het schilderij. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het portret zou miljoenen euro's waard zijn. De politie heeft 4 mensen aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. En ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert namelijk een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. En Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. En het weer, in het oosten en zuiden stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken die buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon en dan ook wat wolken bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

Weet jij over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram via

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: dag.
1: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
2: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
1: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
3: Speelde gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
1: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.

0: Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.
1: De leukste muziek. Dit is Flevoland in het weekend.

nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en te hopen vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. In aanloop naar de gesprekken meldde Iran gisteren dat het de straat van Hormuz weer heeft afgesloten nadat Israël aanvallen uitvoerde op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen waren bestookt met projectielen van Hezbollah. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat, is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer, in het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken de buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon met wat wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen. Het komende uur, de lekkerste muziek.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kotti.
1: Kitty Kotti, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op radio, tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kotti, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni live vanuit Almere.
2: De grootste hits. Je hoort ze het hele weekend bij Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zijn Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanval op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem door meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon snel los te laten. De vijver raakte bedekt met algen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid. Maar met bewijs daarvoor kwam hij niet. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een 0-0 gelijkspel. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Want door het punt van het gelijkspel maakt Curaçao nog kans om door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond laat won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. En Oranje won eerder gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. Er is in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Hé, het licht doet het niet.
7: Ik heb geen bereik.
8: Hebben we nog wel water?
9: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt alleen vandaag nog Ziggo.
11: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Dit is Flevoland.
0: Goedemorgen. Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: 9.
1: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag zijn er eerst wolkenvelden, maar geleidelijk breekt de zon steeds beter door. En in de middag is het zonnig en stijgt het kwik naar 26 of 27 graden. Smeer je in als je lange tijd buiten bent, want je kan al binnen 10 tot 15 minuten verbranden. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Vanavond is het nog lang zonnig. Rond 9 uur vanavond is het nog prima buitenzitweer met zo'n 23 graden en een zwakke wind. In de nacht zakt het kwik naar een graad of 15. Morgen wordt een zonnige dag met een middagtemperatuur rond 26 graden. De matige noordoostenwind is daarbij vrij aangenaam.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Flevoland.
0: Goedemorgen.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Speel de gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland. Oh ja.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.
1: De temperatuur is hoog en de hits zijn groot. Dit is Flevoland.

0: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
4: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
6: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
7: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 9 uur.
8: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amerikaance vicepresident Vance is in Zwitserland voor de onderhandelingen met Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon los te laten en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid, maar met bewijs daarvoor komt hij niet. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat, is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. Vier mensen werden aangehouden. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon en is er in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
11: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
12: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
13: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
15: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
16: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
17: Hans, alleen de prijs is anders.
18: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
19: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
20: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
19: Echt?
20: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
21: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
22: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
7: Dit is Flevoland.
23: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook.

0: mee.
1: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag zijn er eerst wolkenvelden, maar geleidelijk breekt de zon steeds beter door. En in de middag is het zonnig en stijgt het kwik naar 26 of 27 graden. Smeer je in als je lange tijd buiten bent, want je kan al binnen 10 tot 15 minuten verbranden. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Vanavond is het nog lang zonnig. Rond 9 uur vanavond is het nog prima buitenzitweer met zo'n 23 graden en een zwakke wind. In de nacht zakt het kwik naar een graad of 15. Morgen wordt een zonnige dag met een middagtemperatuur rond 26 graden. De matige noordoostenwind is daarbij vrij aangenaam.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Flevoland.
0: Goedemorgen.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via Omroep Flevoland en mis niets van jouw regio.
1: Het is zomer. Dit is Flevoland.

0: Onderweg naar je werk of een afspraak. Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
1: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: Straks op de radio... De lekkerste muziek.
9: Dit is Flevoland. Ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 10 uur.
10: Annette Schut met het NOS-journaal. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd, meldt de Stichting Vluchteling. Eerder werd al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. De tocht van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd geannuleerd vanwege de code geel. Later in de nacht werd ook de loop tussen Nijmegen en Arnhem halverwege gestaakt vanwege aanhoudende regen en onweer. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom Prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Het miljoenenproject van Trump, van het opnieuw verven van de pool, bleek al gauw een blamage. De verf begon los te raken en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. In het oosten eerst nog kans op een bui. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Onderweg naar je werk of een afspraak. Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
12: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
13: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
14: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
13: Sorry bo, het is beauty.
15: Oh ja. En waarom staat er dan Boti?
14: Social deal. Deals die je niet mag missen.
16: Hé, het licht doet het niet.
17: Ik heb geen bereik.
18: Hebben we nog wel water?
19: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
14: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
20: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
21: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
20: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
21: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
22: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
23: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
22: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
23: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Dit is Flevoland.
10: Goedemorgen. Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Het is zomer. Dit is

0: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag zijn er eerst wolkenvelden, maar geleidelijk breekt de zon steeds beter door. En in de middag is het zonnig en stijgt het kwik naar 26 of 27 graden. Smeer je in als je lange tijd buiten bent, want je kan al binnen 10 tot 15 minuten verbranden. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Vanavond is het nog lang zonnig. Rond 9 uur vanavond is het nog prima buitenzitweer met zo'n 23 graden en een zwakke wind. In de nacht zakt het kwik naar een graad of 15. Morgen wordt een zonnige dag met een middagtemperatuur rond 26 graden. De matige noordoostwind is daarbij vrij aangenaam.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen.

0: komt er een dag.
1: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
2: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
1: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
3: Speel de gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
1: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
1: Onderweg naar je werk of een afspraak. Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
10: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 11 uur.
11: Annette Schut met het NOS Journaal. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. En daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het Koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen. Al betalen ze enkele decennia al wel op vrijwillige basis sommige belastingen. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd. Eerder werd al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. De tocht van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd geannuleerd vanwege code geel. Later in de nacht werd ook om die reden een andere afstand gestaakt. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. In het oosten kan er nog een buitje vallen. Vanmiddag dan volop ruimte voor de zon. En de temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A28 Zwolle-Groningen bij Staphorst. De weg is helemaal dicht door dat ongeluk. Onbekend hoe lang het daar precies gaat duren. Je wordt er lokaal omgeleid. En het is druk op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 8 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
14: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
15: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
20: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
21: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Dit is Flevoland.
22: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Het is zomer. Dit is Flevoland.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.
1: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag zijn er eerst wolkenvelden, maar geleidelijk breekt de zon steeds beter door. En in de middag is het zonnig en stijgt het kwik naar 26 of 27 graden. Smeer je in als je lange tijd buiten bent, want je kan al binnen 10 tot 15 minuten verbranden. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Vanavond is het nog lang zonnig. Rond 9 uur vanavond is het nog prima buitenzitweer met zo'n 23 graden en een zwakke wind. In de nacht zakt het kwik naar een graad of 15. Morgen wordt een zonnige dag met een middagtemperatuur rond 26 graden. De matige noordoostenwind is daarbij vrij aangenaam.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een ongeluk veroorzaakt viel op de A28 vanuit Zwolle naar Groningen. Bij Staphorst was de weg helemaal dicht. Nu is er weer één rijstrook vrijgegeven. Je hebt een file van 7 kilometer vanaf Ommen en de vertraging is zo'n 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen.

regio's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
1: De temperatuur is hoog. En de hits zijn groot. Dit is Flevoland.

0: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
1: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
2: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
3: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Land Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
7: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Straks op de radio. Adres onbekend.
9: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 12 uur.
10: Annette Schut met het NOS Journaal. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. De piek wordt morgen verwacht en dan wordt het mogelijk nog warmer. Op dit moment is in Frankrijk het landelijke muziekfestival Fête de la Musique. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar ze zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Het weer, vanmiddag droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
12: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
13: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
17: Ontdek de beste Boaty Deals en meer op socialdeal.nl.
16: Sorry Bo, het is Beauty.
17: Oh ja, en waarom staat er dan Boaty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
20: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Dit is Flevoland.
8: Tot 2 uur, adres onbekend.

0: weekend.
1: Goedemiddag. Wat is het al warm hier en dankjewel. Het is hier al het hele jaar, elke zondag Vaderdag. Maar vandaag in hoofdletters. We zoeken er twee en het is ook wel steeds gebruikelijker. Nu nog zonder naam, ach ja. Dus we hebben je weer hard nodig om mee te zoeken. En hoe zou het zijn met vader Harry?
2: Vorige week.
1: Harry is in zijn 80ste levensjaar en nou wil hij het wel eens weten ook. Hij was in 1977 verliefd op een veel jonger meisje uit Bussum, op Francisca Dekker. Zij verliet hem terwijl ze liet doorschemeren dat ze zwanger was.
3: Min of meer dat ze zwanger was en van mij.
4: Min of meer?
3: Ja.
4: Hoe formuleerde ze dat?
3: Nou, zo ongeveer als ik het heb gezegd.
4: Ja. Dus ja. Mogelijk, Harry, ben ik zwanger van je?
3: Nou, niet mogelijk. Ze heeft gewoon gezegd van, ik ben zwanger en het is van jou. Dus.
4: En zo gingen jullie uit elkaar?
3: Ja, dat denk ik wel.
1: En hij heeft er altijd mee rondgelopen. Thuis heeft hij het nooit verteld.
3: Nee, niemand. Alleen ik.
4: Ja.
3: En nu de halve wereld.
4: Ja.
3: Half Nederland.
4: Vind je dat niet link, dat ook je kinderen dit kunnen horen?
3: Nee, ik denk dat ze wel weten hoe de vader in elkaar zit.
4: Hoe zit hun vader in elkaar?
3: Nou, toen de tijd was het een losgeslagen bende, wil ik niet zeggen. Maar om nou te zeggen dat ik netjes op het rechte pad was, is ook weer een ander verhaal.
4: Had je wel een kind met haar willen delen?
3: Jawel. Ja, toen de tijd zeker wel.
1: Ja, heeft de halve wereld het dan gehoord? Nou, Bussum wel. Daar liep een buurman naar het huis van Francisca, die er niet was. Buurman Rob van der Ven is vandaag ook onze verbindingsman. Hier is hij weer, Harry.
5: Hi. Ja, ik ben bij Siska geweest aan de deur en heb haar niet aangetroffen. Maar wat ik mij herinner van vroeger is dat ik weet dat toen ik hier 35 jaar geleden kwam wonen, toen woonde zij volgens mij ook al hier om de hoek. Ik ken haar van school, dus ik weet precies wie zij is. En ik weet dat zij toen een dochter had van de jaren of 10, 15. Dus dat, weet je, die is wel ergens in eind 77, begin 78 geboren. Sterker nog, volgens mij was ze zelfs op school zwanger. Maar wat ik begreep van de buren, want ik heb haar niet gesproken, maar die buren heb ik wel gesproken. En die zeggen van, ja, wat het verhaal wat zij van Siska kennen, is dat die vader van dat meisje al heel lang geleden overleden is. Oh. Dat is wat het verhaal wat ik van twee buren heb gehoord. Dat, ze hebben ze natuurlijk allebei van Siska gehoord, maar het schijnt dat die vader al jaren geleden overleden is.
4: Dus het verhaal is kort samengevat, wel een dochter. Wel in dezelfde periode, maar niet van Harry.
5: Nou ja, dat verhaal doet zich dan eronder, want Harry leeft nog.
3: Ja, dat bedoel ik. Dat blijft nog een grote vraag.
4: Maar lijkt het kind op zijn vader of op zijn moeder?
5: Ik weet wel, ik heb wel gehoord, ze lijkt heel veel op de vader. Dat heb ik wel gehoord, ja. Okay. Dus ik denk niet, als ik dit allemaal hoor, dat Harry de vader is. Maar goed, we krijgen geen contact met Siska. Dus dat is niet te verifiëren op dit moment.
4: Nee. Zal zij het verleden nog overhoop willen halen, is natuurlijk de vraag.
5: Ja, dat weet je dus niet.
4: Nee. Kan je daarmee leven, Harry, in dat geval?
3: Ja, weet ik eigenlijk niet. Zal misschien
5: lijkt me ook wel moeilijk hoor, Ron. Want dan weet je dus niet of het wel of niet zo is. Nee. En dat blijft altijd knagen, denk ik.
3: Ja. Ja, dat blijft wel een beetje knagen. Ja, dat klopt.
5: Ja. Dat zou ik dan hebben, als we in die situatie zouden zitten. Dat is moeilijk, maar goed, die keuze is niet aan ons.
4: Nee.
3: Nou, u mag een briefje in de bus doen met mijn telefoonnummer eventueel. Dus,
5: dat zou ik nog kunnen doen.
4: Zou je dat willen doen?
5: Als ik contact met je zou kunnen opnemen, ja, natuurlijk wil ik dat doen.
4: Ja, en dan gaan we weer afwachten.
5: Ik ga Harry zijn gegevens opschrijven en dan ga ik dat aan hem geven.
3: Ja, dat is helemaal prima. Dan,
4: Ja. Alweer bedankt, Rob.
5: Oké.
4: Net als vorige
3: week. Zeker.
5: Ja.
3: Goed. Zeker bedankt.

0: Dat singelt zich vast nog wel ergens. The Free Electric Band van Albert Hammond. Het is vaderdag.
1: Ik moet altijd huilen als op zondagmiddag Adres Onbekend langskomt. En dan begin ik aan een mail die ik nooit afmaak. Tot nu. Hans van Rijssel was bij jullie. Zijn moeder moest hem afstaan terwijl hij was afgedekt met een theedoek over zijn hoofd. Dat nare verhaal was voor mij het duwtje. Ook ik heb mijn moeder lang niet gezien. De zoektocht naar haar is gecompliceerd geweest. Het verhaal klinkt vast grappig, maar is ook wel triest.
0: Laten we daar maar beginnen. Jan Beunke, grappig en triest tegelijk. Wat is daar gebeurd in jouw zoektocht?
2: Ja, mijn zoektocht weken weg van de wereld. Niemand bereiken. Kamerzoekend, iemand tegenkomen. Nou, krijgt de kamer, vinden elkaar wel leuk. En dan opeens, dan, hoe langer je met elkaar omgaat, praat je meer. En het is niet een verhaal wat je meteen vertelt in een relatie. Dus dan komt het er op een gegeven moment uit. En op een gegeven moment lijken die twee verhalen wel heel erg dicht bij elkaar te liggen. En dan blijk je half broer, half zus te zijn.
0: Hoe ging dat dan? Noemden ze de naam van haar moeder? Maria Arias?
2: Nee, want die gebruikte ze niet. Ze had een andere achternaam en ik ook. Dus ja.
0: Hoe kwam je er dan achter?
2: Ja, dat was in een... Precies weet ik niet meer. Ik woonde al op die kamer. Ja. En hoe dat op die leeftijd gaat. Hadden we natuurlijk ook andere dingen samen. En dan op een gegeven moment dan lijkt het toch van... Ja, hè? Dat lijkt wel hetzelfde. Hoe heet je dan eigenlijk? En dan schrik je kapot.
0: Ja. Was je verliefd op haar al?
2: Ja.
0: Hoe moest dat met jullie verliefdheid?
2: Oh, dat was simpel, want je kunt bij de koning of toen koningin kun je ontheffing aanvragen, hè, als je heel ver bent daarin.
0: Ja. Jullie waren ver genoeg daarin.
2: Toen nog niet.
0: Nee. Maar bleef er wel een soort van relatie tussen jullie? Of dacht je, het kan niet meer omdat we broers zijn?
2: Nee, we zijn eigenlijk blijven samenwonen nog een tijd. En uiteindelijk zijn we toch weer uit elkaar gegaan.
0: Ja, zullen daar grapjes over gemaakt zijn? Hè? Want dat is natuurlijk een soort verwantschap tussen jullie. Dat je denkt, wat lijken we op elkaar? En toen bleek dat ook nog ja. Genetisch zo te zijn.
2: En
0: ben je toen ook met haar naar jullie moeder gegaan?
2: Nou, dat is een beetje een ander verhaal. Ik ben, toen woonde ik nog in het pleeggezin. En toen ben ik... toen heb ik mijn oudste zuster tegen halfzuster, want het zijn allemaal half. Ik heb geen enkele vol broer of zuster. Ik weet niet meer precies hoe ik met haar in contact ben gekomen. Ja. En toen zou zij regelen dat ik een afspraak zou hebben met mijn moeder. En dat was 8 uur in Purmerend. Ik zal het nooit vergeten. Het is 8 uur en het is 9:30. Het is 9 uur en het is 9:30. Het is 10 uur en het is 10:30. En het is 11 uur en dan komt een... wat oudere vrouw binnen, half bedronken. Het was dramatisch. En het was heel vervelend. En het enige wat ik daarna heb gedaan is... ben naar huis gegaan, ik heb mijn kamer op slot gedaan... ik heb een fles wijn gedronken. En 3 dagen mezelf opgesloten.
0: En wat vond je moeder ervan, denk je, achteraf?
2: Mijn moeder had... het is gewoon een zielige vrouw. Maar het was gewoon... ik heb je gemist en ik heb altijd naar je gezocht. En
0: dat wel?
2: Dat beweert ze. Maar dat kan niet.
0: Oké.
2: Okay. Ze wist waar ik was.
0: Ja?
2: Ja, want als je aangenomen wordt, moet de biologische moeder altijd nog toestemming geven. Dus ze wist waar ik was. En dat betreft, nee. En,
0: weet zij ook waar je vader is en wie je vader is?
2: Dat veronderstel ik wel. Kijk, in de tijd dat zij... dat ik geboren ben in 1964, januari.
0: 7 januari.
2: 7 januari. Is zij. Zij had een relatie gehad. Daar is 1 echt kind van die man uitgekomen. Kijk, ze is natuurlijk in Limburg is ze geboren. Is ze opgegroeid in Born. Ze raakte zwanger. Daarom is ze naar Amsterdam gegaan. Toen heeft ze Huub gekregen. Dat is mijn oudste broer. Die is overleden aan leukemie. 7 jaar. Toen is mijn oudste zus ook geboren. Daarna is er nog een kind geboren. En toen is er nog een halfzuster geboren. Daarvan is inmiddels bekend dat niet haar vader heeft zij ook opgespoord. Dat blijkt een zeeman te zijn geweest. Die is vergaan.
0: Er zijn meerdere vaders, als ik het zo...
2: Bijna iedereen heeft een andere vader.
0: En nou is het vandaag de vraag in Adres Onbekend. Wie is jouw vader? Het was in Limburg. Het was in Born. Maak even de zin af en dan corrigeer je me goed. Doen we het in die volgorde. Maria Adriaans, nou jij.
2: Nee, Maria Adriaans is zwanger geraakt in Born. Is toen in Amsterdam gaan wonen. Heeft toen Huubke gekregen. Heeft toen mijn oudste zuster gekregen. Heeft toen nog een zuster gekregen. En toen toen heeft ze dus er vierde kind. Ik ben het vijfde kind van het geheel. En toen woonde ze al in Amsterdam. Toen was ze al gescheiden. En toen had ze wisselende contacten.
0: Ja, maar dan met wie? Dat is misschien een hele brede vraag. Het speelt zich ineens af in Amsterdam.

0: Dancehall Days van Wang Chang. Dan ben je zelf 62 jaar oud. Haal je daar een afspraak met een nieuwe liefde, je moeder over Maria Ariaans. Toch, uiteindelijk ben je maar naar adres onbekend gegaan. Ondanks al die tranen thuis op de zondagmiddag. Nog geen spijt voor je aanwezigheid hier, Jan?
1: Nee.
0: Gelukkig.
1: Nee.
0: Ja. Wat hoop jij op je 62e nog van een vader?
1: Helemaal niks. Ik wil hem zien. Of ik wil weten wat voor persoon het is. Je zou graag willen weten. Lijk ik op hem? Heb ik dingen van hem of niet? Ik zoek geen vaderfiguur. Herkenning. Een ontbrekend stukje puzzel.
0: Heb je ooit een vaderfiguur gehad in je leven?
1: Ja. Mijn pleegvader was mijn vaderfiguur. Ja.
0: En ben je zelf een vaderfiguur?
1: Misschien niet.
0: Nee. En dat heeft misschien dan weer met dat verleden te maken? Vul ik iets te snel in?
1: Nee. Ik denk wel dat dat deels meespeelt.
0: Ja, dat verklaart ook je tranen en wat je allemaal meedraagt hier vandaag hier naartoe. Dan denk je, je hebt halfzussen, je hebt van alles. Er is van alles gebeurd. Je bent lang niet de eerste in de reeks. Je moet ooms en tantes hebben. Niemand met enig vermoeden.
1: Nee, mijn moeder woonde natuurlijk in Amsterdam eigenlijk als eenling. En haar familie zat in Born. Ze had een tweelingbroer. En die tweelingbroer die had dan wel contact met de periodes. En dan weer geen contact met haar. Dus dat was ook een heel beperkt contact. Ja, ze had één iemand die heel veel met haar optrok. Dat was haar eerste echtgenoot. Die er altijd om erheen blijven draaien. Thijs. Die is inmiddels ook wel al overleden. Ik heb wel eens met hem gesproken.

0: als jij. Er is dus al best wat gevonden door onze zoekbrigade waar we al mee verder kunnen en waar we ook mee gaan oproepen vandaag. En dus vragen we de luisteraar om mee te denken, mee te zoeken op 0800 30 30 300. Ben je er klaar voor, Jan?
1: Ja.
0: Nou, komt-ie. De DNA-matches van jou en de hoeveelheid DNA die je deelt met deze matches leiden ons naar de volgende grootouders. Petrus Josephus Brouwers en Margaretha Johanna Schellings. Deze meneer Brouwers, zo zien we, was brood- en banketbakker. Later hotelhouder. Jij moet lachen. Waarom?
1: Ik heb middelbare hotelschool gedaan. Ik heb van mijn 12e tot mijn 17e in een banketbakkerij gewerkt.
0: Ik wilde het vragen, maar ik denk dat is vragen naar iets geks. Maar het is helemaal niet gek. Ongelooflijk. Nou, meerdere voorouderlijnen gaan dus deze kant op. Een zoon van dit echtpaar zou dan jouw vader moeten zijn. Via jouw matches die er nu zijn, is nog niet vast te stellen welke zoon van hen het is geweest. Het echtpaar kreeg 2 zoons. Dus het is nu nog gokken bij wie we moeten zijn. Het zou daarom alleen al fijn zijn als er reactie komt uit deze familie Brouwers. Ik heb hier alle kinderen voor jou op een rij. Ik geef het je door. En ik ga ze ook noemen, want het zijn 6 kinderen in totaal waarvan je hoopt dat er nu nog nabestaanden zijn. Mensen die er meer over kunnen zeggen. Er zijn dus 2 zoons. Dat zijn Johannes Arnoldus Nicolaas Brouwers en Gerardus Petrus Brouwers. En dan zijn er nog dochters. Eduarda is de oudste, Anna, Selina en Johanna. Allemaal Brouwers. Dus voor wie dat iets zegt, staan de lijnen open. Jij gaat meteen bestuderen.
1: Nou ja, het is bijzonder. Er is altijd gedacht dat ik uit een Middellandse zeegebied zou komen, omdat ik een tint heb en heel makkelijk kleur.
2: Ja.
1: En dus vandaar is het dan bijzonder dat je een connectie zou hebben met een Nederlander.
0: Dus, ja, sterker nog, best dicht bij Amsterdam ook, want daar kijken we natuurlijk ook naar. We moeten naar Egmond binnen. En ik heb een adres, Herenweg 175 176. Daar woont het echtpaar op 0800 30 30 300.
2: Aan het strand.
0: Aan het strand.

0: future feels like new.
1: But I don't feel it like you do.

0: romantiek, hè? Een raccoon en paella. Over narcissen in adres onbekend termen. Dat is dan weer uit de Amaryllis-familie.
1: Word ik gezocht?
0: Jij bent een stiefzus, Atje Verheij, een stiefzus van Marta. Jullie hebben elkaar 10 jaar meegemaakt toen jouw vader met haar moeder Adriana was. Ook toen jouw vader Jan Verheij in 1979 stierf, zagen jullie elkaar nog. Maar Marta emigreerde naar Johannesburg en toen hield het op. Haar moeder, ja, die is er intussen ook niet meer. Jouw vader maakte de mooiste foto's van haar. En de vraag is, zijn die er nog?
2: Liggen die foto's nog ergens in Utrecht? Daar woonde Jan Verheij met Adriana Keus. Daar woonde ook zijn dochter, Atje Verheij. Zij is geboren rond 1949 en ze heeft broers en zussen. Haar vader Jan, die na een kleine operatie stierf in 1979... is niet oud geworden. Nog geen 60. Hij was fotograaf.
0: Is dit de handreiking waar jij op zit te wachten? Dochter van Jan Niemeyer. Jij belde jaren geleden je halfbroer Bert. En je vertelde dat je je vader zocht. Jan dus. Maar Bert, hoe zou ik het zeggen? Nou, die gaf niet veel sjoegen. En zijn dochter die hoorde dat. Die luisterde mee en ze dacht, nou, dat was nou niet heel aardig van je pa. Intussen is vader Jan er niet meer. En Bert is er ook niet meer. Dit is wel zijn dochter Anne.
3: Omdat mijn vader natuurlijk al zo overleden is, denk ik van, oh, er leeft nog iemand die toch nog familie van hem is. Hè? Dat is toch wel een gek idee ook. Hè? Dat er toch nog een soort zus rondloopt. En die dan helemaal niks weet van haar eigen familie. Nou, ik zou bijna zeggen, ik vlieg naar je toe en neem je mijn fotoboeken mee.
2: Ja, je zou toch meteen bellen. Maar wie herkent deze halfzus van Bert Niemeyer? Vermoedelijk vertrok ze met haar moeder naar New York. Van daaruit belde ze met haar halfbroer Bert. Hun vader Jan woonde in Hattem en later in Haarlem. Hij heeft mogelijk tijdens zijn werk bij de NS een affaire gehad met haar moeder.
0: Een oud-leerling heeft het gemeentearchief helemaal doorgespit, zoekend op uw naam, juf Snijders-Metten uit Laar. En u kende die leerling die aan het zoeken is als Gartje. Hij wil vooral dank u wel zeggen, alsnog. Hij was als kind ziek, moest een jaar later pas de eerste klas doen en daar was u. Met muziek in de klas, langer buiten spelen als beloning en uw verjaardag vierde u de hele dag met de hele klas. En u verdween omdat hij moest bevallen.
2: Ja, zo ging dat nog in 1971. Mevrouw Metten trouwde in 1970 met meneer Snijders. En in oktober 1971 is hun dochter Esther Snijders geboren. Tot die tijd gaf ze les op de Sint-Franciscusschool in Laar. Dat is de gemeente Weert. In Gartjes ogen was juf Metten lang, blond en altijd goed gekleed. Ze zal dit voorjaar 80 zijn geworden.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Earth, Wind & Fire, september, 6 september om precies te zijn. Volgende week nemen we afscheid van dit seizoen. En voor In de Agenda, 6 september, zijn wij dan weer terug.
1: Ze gaan al een leven lang mee. Neefje Fransje en nicht Martine Titsing. Al is dat tot nu toe alleen in de verhalen. Die teruggaan naar de oorlog. Toen hun vader, Arend Titsing, als verzetsman is verraden. Mogelijk binnen zijn eigen familie. Boekbinder Arend is opgepakt in Amsterdam en vermoord in Buchenwald. Wat is er met zijn kinderen, Frans en Martine, gebeurd?
0: Lydia Titsing, wat is het verhaal dat jij bij je draagt?
2: Mijn ouders die woonden dus in Amsterdam. En ook Arend die is dus omgekomen in Buchenwald. En hij liet zijn weduwe achter met twee kinderen. En in de familie werd daar nooit meer over gesproken. En dat vond ik altijd vreemd. Van waarom wordt er nooit meer over de weduwe gesproken? En waarom is daar geen contact mee? Want het was mij bekend dat er een Fransje en Martine Titsing zou zijn. En die zijn natuurlijk voor de oorlog geboren. Dus ja, die leven misschien niet meer. Maar mijn moeder zei altijd, ik heb ook een zoon gekregen, dat mijn zoon heel erg leek op Fransje Titsing, dus de zoon van oom Arend.
0: Dat maakte al nieuwsgierig.
2: En daarvoor heb ik vaak gedacht van, nou ja, hoe zou toch die familie zijn?
0: Er werd nooit over gesproken, terwijl oom Arend dus de broer van je eigen vader was.
2: Ja, ja, precies. En
0: wat is er gebeurd met oom Arend?
2: Nou, oom Arend, mijn grootouders, dus de ouders van mijn vader en oom Arend, waren met 7 kinderen in het gezin Titsing. Die hadden een boekbinderij in Amsterdam. En oom Arend nam die boekbinderij over. En die zat in het verzet in de oorlog. Ik weet niet of het de parool was of de trouw. En hij is verraden. En toen is hij opgepakt in kamp Amersfoort. En toen naar kamp Nooyekamme. En toen naar Buchenwald.
0: En daar is hij vermoord?
2: Ja, ik zeg altijd maar overleden, maar ja, dat is hij natuurlijk, denk ik.
0: Ja.
2: Ja, dat weet ik niet. Ja, ik ben er nog wel geweest, 10, 12 jaar geleden. En er was niet meer zoveel over, maar ik wilde toch even voelen en ervaren en lezen van, wat de verschrikkingen er zijn toch gebeurd daar in die concentratiekampen.
0: Hoe was dat daar voor jou?
2: Nou, ik vond het wel. Het maakte wel veel indruk op mij. En ook verdrietig wat al die mensen hebben mee moeten maken. En ja, voor de mensen die achter zijn gebleven. Ook voor die kinderen van oom Arend. Die waren dan nog waarschijnlijk klein. Maar toch, ja. Dus ja, uiteindelijk wil ik er ook achter komen. Het verhaal, waarom is er geen contact meer geweest? Want het was volgens mij een hele harmonieus gezin. Die 7 kinderen en die ouders in de hartje Jordaan.
0: Is bekend wie oom Arend heeft verraden?
2: Daar gaan verschillende verhalen over rond. Misschien een familielid. Maar misschien ook iemand die hij in dienst heeft genomen.
0: Maar als het wel familie is, dan kan dat misschien de vertroebelde familierelatie verklaren.
2: Dat zou kunnen, ja. Nou, dat zou natuurlijk vreselijk zijn. En de zussen en mijn vader dus, die zijn allemaal overleden. En misschien ook wel de weduwe van oom Arend, dat zou goed kunnen. En dat alleen nog een aantal kinderen, neven en nichten nog leven. Ik ben natuurlijk een nakomertje, dus het is voor mij wel moeilijk om alles te achterhalen.
0: Ja, want jij bent van 1954.
2: Ja, ik ben van 54.
0: Had jij nog contact met die familie Titsing in Amsterdam?
2: Met verschillende tantes.
0: Maar zag je Frans en Martine dan ook?
2: Nee, want die waren helemaal niet meer in beeld.
0: Waar waren en die dan gebleven?
2: Ja, nou, dat
0: dat is de vraag natuurlijk.
2: Ja, ik heb dus gevraagd aan een andere tante, de jongste van het hele gezin, tante Ton. Die moest ook, toen haar ouders overleden waren, naar het burgerweeshuis in Amsterdam. En heb ik later nog wel eens gevraagd, wat vreemd toch eigenlijk. Ja, sinds ik heb zo'n spijt dat ik nooit met Siska contact heb gehouden.
0: Want dat is hun moeder.
2: Maar iedereen zweeg eigenlijk hierover. Dus ik heb altijd het gevoel gehad van wat zou er zijn gebeurd? Wat is er geweest?
0: Maar als iedereen gezwegen heeft, hè, in het verleden.
2: Ja.
0: Zouden zij dan nu wel openstaan voor jou?
2: Nou, dat weet ik niet. Dat zou goed kunnen. Dat hou ik ook rekening mee.
0: Ja, al ligt het niet aan jou. Horen Frans en Martine Titsing jou ook. Zij zijn van voor de oorlog.

0: Hier breekt hij ook door. Herman volgt ze hard in het regent. Zonnestralen, ACTA en de Munnik. Zoals in veel families was het stil na de oorlog. Oom Arend Titsing werd weggevoerd vanuit zijn boekbinderij in Amsterdam. En dat sloeg een gat in de familie. Hij is maar 35 jaar oud geworden. Hoe moest dat verder, Lydia? Met je tante, met je neef, met je nicht?
1: Mijn moeder Siska. Oom Arend, die dus niet meer terugkwam. Die had een zus die overleden is. En die man, die weduwnaar, is getrouwd met Siska.
2: En hebben zij nog kinderen gekregen?
1: Via heb ik begrepen dat er een dochter is geboren. En dat zij hebben gewoond aan het Surinamerplein in Amsterdam.
2: Surinamerplein in Amsterdam. Dan hebben ze dus nog een halfzusje.
1: Dan zou Fransje en Martine een halfzusje hebben.
2: Je plaatst je neef en je nicht wel in de verleden tijd. Alsof je er rekening mee houdt. En dat zeg je ook eigenlijk wel als ze er niet meer zijn. Maar waarom?
1: Ja, dat weet ik niet. Nou, die Martine, die zou misschien nog leven. Martine Smit-Titsing. Die zou nog kunnen leven.
2: Maar Frans?
1: Maar Frans, dat weet ik niet. Ja, je hebt natuurlijk heel veel varianten, verhalen. Waar je denkt, nou, als mijn oom door een familielid is verraden, wat vreselijk zou zijn. Ja, dan kan ik me daar alles bij voorstellen, de boosheid. En van hier hebben ze gewoon helemaal geen zin meer in dit verhaal, contact met mij. Ja. Maar ja, ik hoop het wel, want ik kan er niks aan doen.
0: Zo is het. Wie is er nog? Wie uit de familie Titsing kan het nog navertellen? En is daar ook nog toe bereid, Amy?
3: Dit gebeurt niet heel vaak, maar dit gaat wel heel snel. Want jij hebt je verhaal nog niet gedaan. Of de zoekbrigade is al heel wat op het spoor. Wij hebben de kaart van je oom Arend Titsing erbij gepakt. Die heb jij volgens mij niet. En dan vind je heel veel informatie over hem. Zijn beroep is inderdaad boekbinder. En we hebben het laatst bekende adres achterhaald. Dat is de Oude Zijdse Achterburgwal 126. Had jij dat adres ook?
1: Nee.
3: Nou, die kan je erbij schrijven. En over zijn kinderen vinden we ook gelijk interessante informatie om mee verder te zoeken. Jouw neef Frans Titsing, die trouwde namelijk in 1975 met een Grada Oostdam en ging naar Gouda. En Martine trouwde in 1967 met een meneer Smit en verhuisde, zo zien we, naar Egmond aan Zee. Dus dat geeft meteen een goede richting aan.
1: Frans Titsing, die is in 1975 getrouwd.
3: Ja, zien wij zo staan. En Martine in 67. En we hebben dus twee sporen naar Gouda en naar Egmond aan Zee. Waar zullen we eerst heen?
1: Nou ja, laten we eerst naar Frans Titsing gaan. Die woont in Gouda.
3: Ja, dan moeten we naar Gouda. En er gaat inmiddels ook een spoor naar meer familieleden. Zo zou er familie in Amstelveen kunnen wonen onder de getrouwde naam Rosentaal. Dus voor wie dat iets zegt, roepen we ook op 0800 3030 300. Zoeken @adresonbekend.nl.

0: kunnen ook Lala Bamba meezingen op Hard Rock Café van Carole King. Gaan we ergens toch nog naar het strand vandaag. Veel Egmond aan zee, de ene na de andere zoektocht. Eerst maar familie voor oom Arend Titsing, Amy.
1: Ja, en dan is er ook wel van alles gaande in de zoektocht naar Frans en Martine. Ik kreeg namelijk contact met een nicht van jou toen ik belde naar dat nummer dat we vonden in Amstelveen.
2: Titsing, ja, dat kan ook. Want het is mijn eigen moeder, zou ik maar zeggen. Mijn moeder heette Titsing.
1: Ja.
2: Hoe heet mijn moeder? Dien.
1: Ah, dus u bent een nicht van Lydia.
2: Wie is Lydia?
1: Ja, de naam Lydia zegt haar niets. Maar dat is ook niet zo gek, want jullie hebben een grote familie. Dit is de dochter van je overleden tante Dini Titsing. Zij is 90 jaar nu en ze weet heel veel over de familie.
2: Ja, ik weet, het was wel een boek binderij in de familie. Even denken hoor.
1: Heel lang
2: geleden. Ja, mijn moeder had geloof ik een broer. Die had geloof ik een broer die zat in de boekbinderij. Die is in de oorlog opgepakt.
1: Ja, kan dat Arend zijn geweest?
2: Arend, ja.
1: Ja, zo zijn we ineens rond in dit Amsterdamse familieverhaal Titsing. Ze weet heel veel, maar van de familie Titsing helaas weinig, want ze heeft ze amper meegemaakt. Haar moeder Dientje Titsing overleed al op jonge leeftijd, maar ze kan wel helpen in de zoektocht naar Frans en Martine Titsing.
2: Ja, dat zijn dus de kinderen van Arend Roes, Arend Titsing. Ja.
1: Kent u ze?
2: Ik ken Frans.
1: Oh.
2: Die heb ik nog contact mee.
1: Oké, wat goed nieuws, want die leeft dus nog.
2: Ja. En zijn zus ook, Martien. Maar daar heb ik geen contact mee, maar met hem wel.
1: Nou, wat geweldig. Zou u mij in contact kunnen brengen met hen? Want zij worden gezocht.
2: Zij worden gezocht door die...
1: Door Lydia. Maar goed, ik vind het zo gek dat u Lydia...
2: Ik ken geen Lydia. Maar ik kan het telefoonnummer van Frans... Titsing wel doorgeven.
1: Nou, heel graag. Ik schrijf meteen mee.
2: Ja, want ik moet mijn bril even pakken en mijn mapje openslaan. Ja. Waarom is dit aan het zoeken allemaal?
1: Nou, dat
2: toch niet voor de radio?
1: Jazeker, zei ik. O jee, zegt ze, daar luister ik normaal altijd naar. Alleen vandaag nou net niet. Ze hoopt altijd dat iemand haar zoekt.
2: Daar is het van.
1: Ja, dat klopt.
2: Even kijken. Titsing. Oké, want dat hoor ik wel. Denk, nou, mij gaat nooit iemand zoeken. Maar ze zoeken mij, ze zoeken dus hem. Dus even kijken. De T. Daar komt hij aan hoor. Ik heb... even kijken. Titsing. Ik heb een mobiel nummer van hem.
1: Oké, nou ik schrijf mee.
2: Nee, het is geen mobiel nummer. Oh. Het is Gouda woont hij namelijk.
1: Okay.
2: Het is 0182.
1: 0182.
2: 5-2.
1: Ja, je hoort het. We hebben een nummer van Frans Titsing, Lydia.
3: Nou, hoe is het toch mogelijk?
1: Dus Frans, ja. Die is nu 87. En die leeft dus nog.
3: Nou, geweldig. Nou, wat een toestand.
1: En wat denk je dat we dan met dat nummer doen?
3: Nou, waarschijnlijk bellen.
1: Ja, dat gaan we zeker doen. Dus zometeen meer.
0: Ja, wat een toestand, hè? En wie is vervolgens Jans vader? Moeten wij verder in de familie Brouwers geraken?
1: Ja, en dan bij Egmond, nabij Egmond. Ik kan je zeggen, we hebben een telefoonnummer van een aangetrouwd familielid.
0: Dat is meer dan ooit.
4: Ja, zeker.
0: Zei de man in tranen bijna.

0: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
4: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
3: Oké, we gaan.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks Bo.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie Olifant.
9: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
8: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
9: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
10: Straks op de radio, het vervolg van Adres Onbekend.
11: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 1 uur.
12: Annette Schut met het NOS Journaal. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen in de Middellandse Zee bij de stad Tarragona. Ze sprongen vanaf de rotsen in zee en kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. Een jongen van 12 overleed ter plaatse. De 2 anderen overleden gisteren in het ziekenhuis. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg langs het dorp. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. Gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser op de weg die daar tegen het verkeer in zou hebben gereden. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Honderden scholen blijven morgen dicht en voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. In Frankrijk is een landelijk muziekfestival bezig. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Het weer... droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
15: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
16: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
17: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
16: Hoe dan?
17: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
18: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
19: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
20: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
21: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
22: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
23: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
22: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
24: Dit is Flevoland.
25: Tot 2 uur, adres onbekend.

0: adres onbekend.
1: Jan Beunke is 62, wist helemaal niks van zijn vader. En nu al meer. Is er contact met zijn familie uit DNA? Brouwers, Amy.
2: Ja, ik heb contact gekregen met het aangetrouwde familielid. En die heb ik best uitvoerig kunnen spreken. Maar, en dat is ook wel te begrijpen, hij schrikt hier even van. Zijn eerste reactie is: ik weet niet of de familie hierop zit te wachten. Het is ook niet niets natuurlijk. Maar omdat DNA nooit liegt en we zeker weten dat we bij deze familie Brouwers moeten zijn, hopen we dat hij zo vriendelijk wil zijn om de familie in te lichten. En hij stuurt zojuist dat hij dat heeft gedaan. Ik heb hier een bericht. Hij zegt: ik heb inmiddels de case voorgelegd aan mijn vrouw. Op haar beurt heeft ze de kinderen van de twee genoemde zoons op de hoogte gebracht via WhatsApp. Ja, zo gaat dat natuurlijk. En dan gaat dat rond in afwachting van hun mailadres, zodat we jouw informatie kunnen doorsturen. En vervolgens is het aan hen om er iets mee te doen. Ik hoop dat ik zoiets voor je heb kunnen betekenen. Nou, dit is natuurlijk al heel veel.
1: Ja.
3: Ja, het is heel veel.
1: Ja, dat zie ik ook aan je. En aan je vrouw. Jullie houden elkaar stevig vast. Je denkt, maar moet ik hier nou toch op zeggen?
3: Nou ja, het verhaal deed dat het een buitenlander was. Een schipper of een matroos of wat dan ook. En dan denk je ook, nou, die vind ik nooit.
1: Nee.
3: En dan is het zo dichtbij. En dan had je, ja, je vraagt je, waarom heb ik niet eerder gedaan?
1: Dat ook. Je kunt nu ook denken, adres onbekend heeft nog 3 kwartier. En volgende week nog een hele aflevering.
3: Nee, dat is zo. Maar ja, dat heb ik wel in de pauze even zitten bedenken. Van god, zo dichtbij.
1: Ja. Maar nou moeten we nog dichterbij, hè? Dat snap je ook wel.
3: Dat zou leuk zijn. Ik bedoel, ik snap ook wel dat dat heel bedreigend is. Maar dat zou het niet hoeven zijn.
1: Nee.
3: Kijk, je hoeft helemaal geen band, of je zou gewoon graag willen weten wie die was, wat die deed. En voor de rest, en misschien lijk ik er wel heel erg op hem, dat weet ik niet.
1: Nee. Nou, zonen Brouwers, als jullie erover nadenken, dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar bedreigend is Jan Beunke zeker niet. Nee, we moeten door, want er gebeurt heel veel. Toen oom Arend Titsing, daar hebben we het ook over, in 1944 werd verraden in de oorlog, viel het compleet stil in die grote familie. En Lydia probeert aansluiting te vinden bij ooms, kinderen, Frans en Martine. En de vraag is, al een uur lang lukt dat?
2: Nou, groot nieuws. We waren gevorderd tot een telefoonnummer in Gouda, waar een andere nicht van 90 jaar ons naartoe doorverwees. En daar in het bloedhete Gouda werd zojuist opgenomen.
4: Ja, ik ben Frans.
5: U bent Frans en uw zus is Martine.
4: En mijn zus is Martine, ja.
2: Ja, en wat weet deze Frans van de familie Titsing uit Amsterdam, vraag ik hem. De naam Lydia zegt hem nog niets, maar als ik vertel dat jouw vader Tijmen was, dan gaat er bij Frans wel een belletje rinkelen. Dan zegt hij op zijn Amsterdams, tja, Tijmen, gossie mijne.
4: Ja, Tijmen, die ken ik wel. Een broer van mijn vader, die heb ik na de oorlog een paar keer ontmoet ook.
5: Oké, en hoe was dat?
4: Nou, een aardige man. Hij was nog betrekkelijk jong natuurlijk toen.
2: Ja, jouw zoektocht intrigeert hem wel. En hij vindt het heel bijzonder dat je dit bent aangegaan. Dus hier is voor jou je neef Frans Titsing.
6: Oh, wat bijzonder. Nou zeg.
1: Frans, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
6: Ja, goedemiddag Frans. Met Lydia Titsing.
7: Ja, ik hoor dat.
6: Ja.
7: Ik mevrouw stond versteld dat er nog iemand was, want dat wist ik helemaal niet dat u bestond.
6: Ja, ja,
7: ja,
6: nou
7: ja. Dat is iets nieuws voor mij.
6: Ja, en we zijn dus volledig neef en nichten van elkaar.
7: Ja, ja, dat zeker.
1: Frans, hebben jullie nooit in de familie gedacht, waarom horen we toch nooit iets van die andere kant
7: van
1: de familie?
7: Ja, het is nooit zozeer ter sprake gekomen eigenlijk.
1: Oh ja.
6: Nee.
7: Nooit wat lelijks gezegd ook hoor.
1: Oké.
6: Nee.
7: Het was gewoon verdwenen, die contacten.
6: Ja.
1: Ja.
6: Ja. Ja.
1: En hoe is uw leven dan verlopen na de oorlog?
7: Mijn moeder had het natuurlijk heel druk. Die heeft nog een aantal jaren die boekbinderij voortgezet.
1: Mm-hmm.
7: En ik heb een normale jeugd gehad eigenlijk.
1: Heeft u daarin uw vader gemist?
7: Nou ja, misschien een beetje, maar ik was natuurlijk, toen hij weggevoerd werd, was ik net 5 jaar.
6: Oh ja, ja.
7: Dus dat, ja, dan heb je nog niet echt zo'n binding met je vader, hè?
6: Ja, nee, dat snap ik, ja.
7: Zo gaat dat.
6: Ja.
7: Het enige wat ik nog van hem weet is dat ik samen op kraambezoek ben geweest toen mijn zusje Martine geboren was. Toen ben ik... op de fiets, voor op de fiets met hem daar naartoe gereden. En dat is eigenlijk het meest intieme wat ik nog van hem weet.
6: Ja.
7: Maar toen, ja, geen jaar daarna is het eigenlijk misgegaan. Toen is hij verraden en uiteindelijk op transport gesteld en zo.
0: En weet u door wie die verraden is?
7: Nee. Nee, daar is niet openlijk voor over gesproken. Maar misschien dat ze iemand van de familie verdachten of zo. Dat de reden is dat het zo verwaard is. Dat weet ik niet.
6: Dat dacht ik dus ook. Maar daar kan ik misschien Jan al persoonlijk over spreken.
0: Lijkt me goed. Leeft Martine nog?
7: Martine leeft ook nog, ja.
0: En heeft u inderdaad nog een halfzusje gekregen?
7: Ja, een halfzusje, Hanny, Johanna. Maar die is in eind maart pas overleden.
6: Och, nou wat jammer.
7: Dat is droevig, maar het is niet.
6: Ja.
7: Natuurlijk allemaal wel op leeftijd, hè?
6: Ja.
0: Dat.
6: Ja.
0: En er is natuurlijk bij jullie in de familie Titsing een gat geslagen. En dat gat is aardig gedicht, Lydia.
6: Ja, en ik vind het ontzettend leuk. En ik zou Frans graag nog op een ander moment een keer willen spreken.
7: Ja.
6: Niet buiten de uitzending.
0: Kan dat Frans of praat je alleen in de uitzending?
7: Nou, ik wil wel een keertje afspreken dat we elkaar kunnen ontmoeten of zo.
6: Fijn, Frans.
7: Ja, ik heb een nieuwe familie opgedaan in ieder geval.
6: Ja, en ik ben een echte Titsing, dus.
7: Ja.

0: En heel die studio zing mee met These Boots Are Made For Walking van Nancy Sinatra.
1: Mijn moeder was Belgisch. Ik denk dat zij, Chantal Capelle, in 1970 een vriendje had in Amsterdam. Maar geen idee hoe lang ze daar heeft gewoond. Hij is een Chinees met een eigen restaurant. Ze wilde vast iets met hem opbouwen, maar nu kan ik het er niet meer vragen. 3 maanden geleden is ze overleden. Ik had gehoopt op een briefje.
0: Tine Capelle, jij draagt je moeders naam. Ben jij gaan zoeken naar een briefje?
2: Ik ben zeker gaan zoeken naar een briefje. Of eigenlijk gehoopt op een briefje.
0: En dat was er niet?
2: Ik dacht misschien laat ze toch iets achter en neemt ze het niet mee.
0: En denk je dat je moeder wist wie jouw vader is of was?
2: Ik denk het wel. Ik denk als je na 9 maanden toch iemand draagt en toch houdt. En na 3 maanden pas mij dan eigenlijk de vondeling heeft gelegd, dan denk ik dat er toch voor haar ook een hoop was. Misschien, want anders ga je toch niet iemand houden.
0: Nou, en sterker nog, het verhaal wil natuurlijk dat moeder vanuit België misschien wel vanwege deze Chinese man met een restaurant in Amsterdam is gaan wonen. Dus dan weet je ook waarom je met welke man je bent gaan wonen, als ze tenminste samen waren.
2: Dat denk ik ook wel.
0: Hoe goed kende jij je eigen moeder? Je biologische moeder, zoals je dat zegt.
2: Ik kende mijn biologische moeder niet. Ik ben toen ik 6 maanden of 3 maanden de vondeling gelegd. In een mandje bij mijn grootouders. Daarna ben ik ook naar pleegouders, weeshuizen gezeten. Dus ik kende haar niet. Maar door mijn partner waar ik nu mee ben, heb ik op 43-jarige leeftijd haar toch even mogen ontmoeten. Of mogen. En dan heeft mijn partner toch die vraag gesteld die ik altijd al heb gehad. Wie is mijn biologische vader? En daar kreeg ik geen antwoord op.
0: Helemaal niks?
2: Helemaal niks.
0: Maar raakte het wel dat jij die vraag stelde?
2: Ik denk het wel, want ze werd een beetje kort. Het was precies of dat het een ongemakkelijke vraag was.
0: Maar het lijkt me ook heel ongemakkelijk. Stel dat ze iets heeft gehad in Amsterdam met een Chinese vader. Ja. Dan is dat voor haar misschien wel heel erg moeilijk geweest. Zeker als je vervolgens, zoals jij het zegt, je kind in een mandje de vondeling aanbiedt.
2: Ja, zeker. Want ik denk dat het ook komt dat het kan 2 kanten opgaan. Hè. Of ze wist het helemaal niet en ze dacht, ik beval en ik krijg een kindje met speetoogjes. En ja, of het is van, ze hoopte het van dat ze toch met die man zou zijn.
0: Mm-hmm. Zou kunnen.
2: Ja.
0: Chinese kant, heb jij het idee dat die bij jou zichtbaar is?
2: Ik denk het wel, als je ook ziet. Hè. Dat denk ik wel.
0: Viel je vroeger op als kind?
2: Zeker door mijn lengte en in de tijd van de jaren 70, hè, dan had je op Belgische scholen, want ik kom uit België eigenlijk, dan heb je allemaal, ik was altijd het enige Chineesje.
0: En zei ze, wat ben jij groot voor een Chinees?
2: Ja, ik ben wel lang, ik ben 1,77 meter.
0: Ja, en hou je van Chinees eten? Dat is wel een hele platte vraag, maar ik stel hem toch.
2: Ja, tuurlijk, ja ik hou er zeker van, zeker ook door mijn nieuwe, door mijn partner eigenlijk, die mij zeker Chinees eten laten eten.
0: Ja. Ja, maar dat heeft dan weer niks met je Chinese achtergrond te maken. Het komt dan weer door je partner.
2: Ja. En eigenlijk de vader van mijn kind heeft een Indonesisch restaurant.
0: Aha.
2: In het. En daar is ook dat mijn zoon, dat is eigenlijk degene die echt heel graag houdt van nasi en bami.
0: Wij willen heel graag dichtbij komen. Dat is heel lastig, want we hebben geen naam.
2: Nee.
0: Maar toen zei jij ineens, maar ik heb wel een foto.
2: Ja.
0: Hoe kom je daaraan?
2: Dat is eigenlijk via iemand die ik heb leren kennen eigenlijk via Facebook. Die gaat er eigenlijk in over zoeken DNA en familie.
0: Ja.
2: Die kwam met die foto en toen ik die foto zag was het wel zo dat ik een soort herkenning zag.
0: En hoort er een naam bij die foto?
2: Maar die weet ik niet meer.
0: Oh.
2: Of weten jullie dat wel?
0: Ja, je kijkt nu al naar Amy, die zegt nu nog niks. Oh. Bel eerst maar eens een keer 0800 30 30 300 en kijk op onze website, want daar staat hij.

0: Dit is lichte psychedelica uit 1975 van ILO. Veel mensen reageren. Ja, niet dat het echt meteen helpt. Hadden we een paar weken geleden ook niet zo'n zoektocht in Amsterdam. Begin jaren 70, Chinese vader. Ja, Ronald Veuger zocht hier pas zijn vader. Uit 73 komt hij, Chinese vader, Amsterdamse horeca. Ook geen naam, nog altijd niet. Ja, we zoeken graag mee. En dan denk je, wat gebeurt er? Wie staat hier op de voicemail?
1: Met Ronald spreken, Ronald Veuger. Ik zie net toevallig die oproep van een Chinese man die gezocht wordt. Toen dacht ik, denk ook nog even bij die zoektocht aan mijn eigen zoektocht. In verband met mijn vader. Dus je gaat heel gek denken, maar wie weet. Dus als jullie daar nog, als stel dat jullie vinden. Wie weet even doorvragen of die... Of die wellicht mijn vader kan zijn. Alvast dank.
0: Ja, dan zou jij, Tine, nu je halfbroer op de radio horen. Hè?
2: Dat ja, stel je voor, krijg ik er nog een halfbroer bij.
0: Ja. Ja. Nog een leuke ook hoor, want Ronald mag er wezen. Heb jij een paar weken geleden ook geluisterd toen dit langskwam?
2: Ik heb zeker geluisterd en toen dacht ik, ja, het waren wel vroegbare jaren, 71, 72 en 73.
0: Nou, inderdaad, ja. En dat de uitzicht dan weer in zo'n DNA-databank. We hebben net het gehad over die foto. We hebben ook een naam hier staan. Maar ja, dat is de naam Wong. Wat zegt jou dat?
2: Wong, ja, Wong is eigenlijk zoals Jansen, toch?
0: Ja. Wong. Ja, dichterbij kom je dan niet, hè?
2: Nee.
0: Nee. We gaan meteen, denk ik, toch maar even naar de zoekbrigade. Jij kijkt ook niet voor niks elke keer naar rechts. Amy, kunnen wij wat met Wong?
3: Nou ja, inderdaad. Het is net als Jansen in Nederland. Maar tuurlijk kunnen we wat met Wong, want er zijn best wat Wongs in Nederland. Je hebt zelf ook al veel gedaan in je zoektocht. Wij hebben zoveel mogelijk meegekeken met jouw DNA. En dat leidt inderdaad naar die familienaam Wong. Dus dat is in ieder geval zeker. Het is ook zeker dat je familie bent van Yukam Wong, want dat staat ook in je DNA-matches. Yukam Wong is geboren in 1933 en overleden in 2018. Het

0: maar Nguyen Cam, dat is die rechte man. Dat is die lange...
1: Die lange man. Man. Is dat nou, Kang Won?
0: Nguyen Cam heet dan.
1: Nguyen Cam. En de andere foto die jij ook hebt, die herkent hij ook.
0: Zwart-wit foto, die herken ik. Die man die helemaal aan de linkerkant staat.
1: Ja, ja.
0: Dat is ook een neef van mij. Dat is zeg maar mijn... mijn tante, de oudste zoon.
1: Dus dat is die man met die witte, met dat witte overhemd en die mooie grijze pantalon.
0: Ja, klopt. Die pak.
1: Ja, zegt hij. Ik herken deze foto's, want volgens mij komen ze gewoon uit een familiealbum van ons uit Hongkong. En zo proberen wij te ontrafelen hoe we toch dichter in die familie Wong kunnen komen. Nou, zegt deze Alex, er moet gewoon DNA worden getest met de kinderen van Nguyen Cam Wong. Dan komen jullie heus verder. Er zijn 4 dochters en een zoon, dus dat biedt mogelijkheden. En deze Alex heeft ook al aangeboden te willen helpen. Dus daarmee hebben we al ingang nummer 1 in deze grote familie Wong te pakken. Maar die Alex is denk ik een soort achterneef van jou. Dus het is nog wel ietsje te ver weg. We willen dichterbij komen. En dus vragen we ook de Chinese gemeenschap hier in Nederland en dan vooral in Amsterdam om mee te denken op 0800 30 30 300. Want deze Alex Wong herkent het verhaal over een restauranthouder uit de jaren 70 helaas niet. Wie dat wel weet, zoeken het adresonbekend.nl.
2: Het is wat. Hè?
3: Ja, zeker. Ja. Zeker, ja.
2: Een naam, een achterneef. Het gebeurt vaker vandaag dat we in families geraken. Maar daar kan nog wel eens wat tijd overheen gaan. Dichterbij komen we nu even niet, denk ik, Amy.
1: Nee, dit is het voor nu. Maar goed, het is wel wat.
2: Ja, nou, ja. Het is heel spannend. Het is echt Vaderdag. En als ik aan Vaderdag denk, denk ik altijd aan dit liedje. Maar toch altijd weer ontroerd. Van Diggy Dex.
4: Ik fiets nog elke week er langs. En dan zwaai ik even. Hoe is het nou met jou? Denk weer even terug aan die ene dag. Je had het mooi gevonden.

dat de bank daar. Van achter de krant en alle rust. En je vraagt Koen, hoe is het? Hoe gaat het met jou? Heb jij nog nieuwe liedjes? Dan stuur je ze gauw. En soms wil ik even terug.

tijd. Het wordt met de jaren zachter. Het leven groeit vanzelf onder pijn. Het blijven allereerste keren lastig. Vreemd dat ik dacht dat je zou bellen gewoon. Op de dag van mijn verjaardag zeg je me zo. Wat vliegt

0: in het dagelijks leven. Op de radio als Dickie Dex.
1: Word ik gezocht?
0: Ome Lou, als we u zo mogen noemen. U heeft veel betekend voor Christiaan in zijn jonge jaren. U bent Lou van Sticht, de halfbroer van zijn moeder. U heeft hem leren dansen om te beginnen. In die tijd was dat nog de twist. En hij was als ventje bruidsjonker toen u met Mia trouwde. Hij liep daar trots rond in zijn smoking. En zo rijgt hij de herinneringen aaneen.
2: Zeker op het moment toen mijn broer overleed, waar ik bij was bij dat auto-ongeluk. En hij mij enorm heeft opgevangen. Ja, en ik moet eerlijk zeggen, toen ik het aan het opschrijven was, toen begon ik ook te huilen, toen besefte ik eigenlijk pas wat een impact dat gehad heeft op mij als jochie van 14 jaar. En hoe belangrijk en hoe liefdevol zij waren naar mij op dat moment.
3: We weten veel over de woongeschiedenis van oom Lou van Sticht met een G. Hij zal rond 1945 in Leiden zijn geboren. Met zijn vrouw Mia van Wijk heeft hij in Maastricht gewoond. En ze kregen twee dochters. Hij werkte toen als vrachtwagenchauffeur. En daarna heeft Lou nog een relatie gehad met Mildred van Curaçao. Zij woonde in de Bijlmer.
0: Dacht familie Nierad helemaal in Thailand. Marijke reisde door het land, kwam op een oorlogsbegraafplaats terecht. En ze zag daar een steen met een Nederlandse naam. En ze dacht, ik leg het vast op de foto. Wie weet is er familie in Nederland die daar prijs op stelt. Misschien zijn ze hier zelf nooit geweest, zo ver van huis.
3: Het is dus aan de familie Nierad. Nierad met TH op het eind. Op de grafsteen ligt een bloemetje. Er staat Koninkrijk der Nederlanden op. En dan de naam A.D. Nierad. Soldier, geboren op 20 mei 1923, gestorven op 26 juni 1943 in Thailand. De familie is welkom voor meer informatie.
0: Eindelijk familie voor jou. Kim Molenaar, moet je dit horen van Brigitte. Onze laatste tante is in november gestorven. Wij wisten van haar dat ze een voorkind heeft moeten afstaan. En dat was jouw moeder, Kim. Dat was Sylvia van den Nieuwenhuizen. En de familie moest toen afstand houden, maar stelt zich nu wel open voor jou.
4: Willen we jou ook laten zien van, ja, dat er ook echt wel warmte is van ons uit. Dat wij openstaan voor haar vragen. Dat meisje zal ook een heel verhaal hebben. Als je moeder al overleden is, jong overleden is, ja, en je broer is overleden, dan heb je ook best al wel heftige dingen in je leven meegemaakt.
3: De familie heeft eerder geprobeerd om Sylvia te vinden om een eind te maken aan het familiegeheim. Maar ze zijn te laat. Sylvia van den Nieuwenhuizen is afgestaan in Utrecht en overleed in 2005. Alleen al daarom zoeken ze nu haar dochter Kim Molenaar, geboren in 1975. Zij is ook een dochter van Ruud Molenaar.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Alle positiviteit van het moment pakt ze samen in Something Good. Ilse de Lange. Nog niet naar buiten gaan, nog niet weggaan. We hebben je hulp nog hard nodig.
1: Het was niet zomaar even een gebroken been. Ik zat tot aan mijn borst in het gips. Ik was jong, 16 jaar. Wat je noemt een vrolijke puber. Maar de zonnige toekomst veranderde in één klap. Tot mijn geluk lag daar, op de zolder van het ziekenhuis in Leiden, nog iemand van mijn leeftijd. Marilène Ausums. Of ze nou wil of niet, zij hoort bij die tijd.
0: Ineke Kozijn, daar lig je dan ineens in het LUMC in Leiden met Marilène Ausums. Wat is jouw herinnering aan haar?
2: Mijn herinnering aan haar, dat het ook een jong iemand was. Ik werd binnengebracht op een zolderkamer in het Academisch Ziekenhuis toen. En zij was daar ook. En ik hoorde eigenlijk eerst van haar tot ze misschien met een week weg zou gaan. Maar die week, dat werd zeker wel 10 weken. Tot we bij elkaar gelegen hebben daar ook.
0: Dat is een lange tijd.
2: Ja,
0: dat was het. En niet je beste tijd, denk ik.
2: Nee, het was niet de beste tijd van ons leven, denk ik. Dus,
0: wat was er met jou gebeurd?
2: Ik had een brommerongeluk gekregen. En mijn bovenbeen was gebroken. En ik werd binnengebracht en op die zolderkamer. En daar werd 's avonds een stelling om dat bed heen gebracht. En ik hoorde toen dat het wel 13 weken zou kunnen gaan duren. Op die kamer daar.
0: En zoals, ja. Reed jij die brommer?
2: Nee, ik zat achterop bij een vriendje. En die had helaas geen voorrang gegeven. En ik klapte met mijn bovenbeen daarop. Dus het was toen gebroken.
0: Verschrikkelijk, ja. Zeg. Ja, die verkering was meteen over, denk ik.
2: Nou, iets later. Na de vakantie, ja.
0: En jij moest dus al die weken in dat ziekenhuis. Maar een beenbreuk is toch... Of was het zo gecompliceerd dan?
2: Ja, nou, in die tijd was het natuurlijk jaren 70. En daar werden de jongens toen wel geopereerd. En de meisjes toen nog niet. Want het is natuurlijk een groot litteken.
0: Ja. Dat wist ik helemaal niet.
2: Nee.
0: Meisjes werden niet geopereerd.
2: Nee, meisjes werden toen niet geopereerd. Dus ik ging in die stellage. En daardoor moest dat die breuk gaan helen. En we hebben natuurlijk samen daar veel meegemaakt. Er werden veel foto's gemaakt. We werden veel... En dan ging ze ook mee. Ze pakte drinken voor me. En ze... Ja, Marilène hielp ons eigenlijk.
0: Want, waarom lag zij daar? Of is dat te vertellen?
2: Zij had iets met aan haar arm. En iets met de lymfeproblemen had zij. Dus
0: Het was een verschrikkelijke tijd. Alleen had je wel Marilène naast je liggen.
2: Zeker, zeker. Ja. En daarnaast lag nog een oudere mevrouw. En daar hebben we, heb ik met die oudere mevrouw ook wel 12 weken langer nog gelegen. En die ging daarna ook naar huis. Want Marilène die ging op een gegeven moment naar een verpleeghuis. Wat ik heel erg vond. Ja. Ja, weet je, ik was 15 jaar en we hadden gewoon heel veel aan elkaar. Ze ging mee naar de röntgen. En dat
0: mocht
2: was
0: wel.
2: Gewoon... dan gingen we hobbelen ze met de infuus. En dan ging ze mee. En we hadden natuurlijk... Het was niet altijd kommer en kwel. Maar we hadden natuurlijk ook wel schik gewoon met elkaar. Met de broeder. Broeder Rob. Wie weet. Ik hoop dat ze dat misschien... De herinneringen nog wat met me kan delen. Ja.
0: En kon je? Want zij ging weg. Ging zij daarna dus naar een verpleeghuis?
2: Ja, zij ging naar een verpleeghuis, dat heb ik 30 juli heeft ze toen nog een kaart naar me gestuurd. En tot het wel ging daar, tot het natuurlijk niet alles was. En tot de pleegouders ook weer waren geweest. Want ze had pleegouders. En ze kwam uit Den Haag. Uit de Citroenstraat 60 ligt me iets bij. En ze had ook nog een broer Richard. Die was in die tijd ook op bezoek geweest. En ook 2 kleine nichtjes. En die heette Kitty, volgens mij.
0: Ja, je hebt een lijstje bij, je hebt foto's bij, je hebt een heel pakket bij je.
2: Ik heb een heel pakket bij me. Ik heb ook nog een kaart later nog weer gekregen met mijn verjaardag. En ook toen ik in september dachten we tot die pin eruit mocht. En toen mocht ik eigenlijk, zouden we gaan revalideren ik... Maar toen was het helemaal niet goed bij me. Want dat hele bot was scheef gegroeid.
0: Ja, met vallen en opstaan ben jij uiteindelijk...
2: Ja, ben ik er. Klein beetje.
0: Gekomen.
2: Ja.
0: Ja, klein beetje, niet helemaal?
2: Klein beetje erover uitgekomen, ja.
0: Nooit helemaal?
2: Nee, het heeft wel zo'n rode draad meegelopen, hè.
0: Dus, net als zij, net als Marilène Ausums. Bel ons op 0800. Ja.

0: Waar zij loopt te wandelen is Henk Westbroek. Het was 31 mei 1973, een mooie dag als deze. Maar wel een brommerongeluk. Vlak voor haar examen stond haaks op Ineke's bruisende leven. Dat kan je niet genoeg benadrukken. Hè? Dat was een omslag in je leven. In toen nog het academisch ziekenhuis in Leiden. In een hoek op zolder met Marilena Ausums, geboren 1952, denken wij Den Haag. Je hebt het over die zaal waar je zo lang gelegen hebt, die zolderkamer. Heb jij nog contact gehad met andere mensen uit die tijd?
1: Ja, wel ook heel lang met die mevrouw van Leeuwen heb ik wel. Maar die is op latere leeftijd is die gewoon overleden toen.
0: Ja.
1: En verder nog wel kaarten wat gehad van mensen.
0: Ja.
1: Die weer weggingen en dan weer kaarten sturen. Of sommigen kwamen weer terug natuurlijk.
0: Je bent er zuinig op. Je hebt er een aantal bij je. Had jij achteraf gezien Marilena toch beter willen leren kennen nog?
1: Ja, zeker wel. Ik weet ook niet waardoor in 75. Ik weet dat we in 74 toen alles achter de rug was. Ben weer op de been gekomen. Later weer examen gedaan het andere jaar. En in dat jaar is ze volgens mij, we zaten op een camping in Katwijk. Volgens mij is ze toen ook nog een keer met haar vriendin Margriet. Want die was er ook toen. Tot ze toen ook een keer weer geweest is bij me.
0: Dus toen was ze ook wel hersteld.
1: Maar ze was wel hersteld wat in 75.
0: Dus dat heb jij nog meegemaakt.
1: Dat zit iets in mijn hoofd nog. Maar ik weet niet of dat allemaal wel klopt.
0: Is dit altijd bij jou een zoektocht geweest?
1: Ja. Is altijd het naar voren gekomen. Heel vaak. Ik heb gezocht op en door de dingen op Facebook, op andere dingen in de Citroenstraat. Maar ja, ik had helemaal verder geen naam. Want ik weet niet of dit haar echte naam ook Ausums was. Of dat het van de pleegouders was. Daar heb ik geen idee van. Dat is te ver terug.
0: Maar er is al wel 55 jaar adres onbekend.
1: Zeker.
0: Waar jij nu bent met een dagboek, met foto's. Bekijk alles op adresonbekend.nl. Blijf luisteren. Amy.
2: Ja, en dan zoeken op die naam Ausums hebben wij ook gedaan. Ik heb me er blind op gestaard. Zijn best wat mensen met die naam. Mm-hmm. En ik heb Marilena ook niet kunnen vinden. Maar misschien is dit iets, want er komt wel meteen een reactie voor je binnen. En wie weet wel, uit de juiste richting. Heel toevallig heet de beller ook Ineke. En zij vertelt dat ze jarenlang wijkverpleegkundige is geweest. En ze zegt, ik ken een Marilena Ausums. Die heb ik lang verpleegd. Dus misschien kan zij wel verder helpen. En komen we zo verder vandaag. Zij hangt aan de telefoon.
0: Wow. Goedemiddag.
1: Ja.
0: Nou, dus meteen dan de last op je schouders. Hè. Jij kan ons verder helpen.
3: Ja, ik heb het Marilena Ausums gekend.
0: Ja.
3: Die woont in Uitgeest.
0: Oh. En hoe lang geleden is dat?
3: Nou, ik denk wel meer dan 25 jaar geleden. Want toen heb ik een andere baan genomen. En toen hebben we nog een tijdje kaartcontact gehad.
0: Ook al.
3: En ik had altijd hele prettige herinneringen aan haar.
0: Ja.
3: Het was heel fijn om bij haar te zijn. We hadden hele fijne gesprekken.
0: Ja, ik denk dat Marilena Ausums heel fijn is. Want dat wordt aan alle kanten benadrukt.
3: Ja.
0: Maar jij bent er dus ook kwijt.
3: Nou, ik woon nog wel in de buurt, dus ik zou er nog misschien op kunnen gaan zoeken.
0: Maar dat weet je zeker of weet je dat niet zeker?
3: Dat weet ik niet zeker.
0: Oh.
3: Nee.
0: Dus als we er zouden vinden vandaag, dan zou jij ook blij zijn?
3: Ja, dat zou ik heel leuk vinden. Maar ik kan er niets over zeggen waar ze nu woont.
0: Nou, maar goed, we zijn een eind gevorderd in de tijd. En dan moeten de luisteraars de rest maar doen. Of misschien zelf, hè? Marilena zou ook best eens naar Adres Onbekend kunnen luisteren.
3: Ja. Dat zou leuk zijn.
0: Ja. 0800 30 30 300. Zoek een net adres onbekend.nl. Dit zijn Marfa en de Verdellers.

0: liefde hoort te zijn, vragen zich af in Heat Wave. Martha en de Fidelis. Ineke zoekt de in de verhalen steeds aardiger wordende Marilene Ausens, Amy.
1: Ja, en er is een mail gekomen. Ik heb een vraag aan jou, Ineke. Herken jij dit meisje?
0: Daar gaat de leesbril op.
1: Ja of nee?
2: Ja, ik herken haar.
1: Is dit er? Marilene Ausens op een foto. Maar ja, hoe komen we daar nou aan?
0: Het vertrek. Nou, eerst dit maar. Volgende week om deze tijd nemen we afscheid van een roerige 55ste seizoenshelft van Adres Onbekend. Zorg dat je in de buurt bent. Verhalen die geen zomerstop verdragen kun je delen hoor. Adresonbekend.nl tot de laatste snik. Vaderdag 2026 brengt Jan Beunke, die verliefd bleek op een halfzus. Hun moeder was Maria Ariaans. Maar vader zal een Brouwers zijn en daar hopen we in die laatste op terug te komen. Vaderdag 2026 brengt ook de dochter van de Vlaamse Chantal Capelle. Maar welke Chinese man was het in Amsterdam, jaren 70? Yukam Wong, zeg jij, Amy.
1: Ja, en er is ook ander nieuws, want jij hebt een nieuwe DNA-match. Er gaat nu een spoor, ja, we zijn heel internationaal, naar Duitsland, naar een neef. We moeten naar Dortmund.
3: Oké.
1: Wordt vervolgd ook.
0: Kan er ook nog wel bij. Eindigen we op zolder in een Leids ziekenhuis. Daar had Ineke pijn na een harde val. Maar ze had er ook Marilene Ausens.
1: Een mooie foto hadden we al. Er wordt geschat 1972. Die heb ik kunnen bemachtigen door de oplettendheid van weer zeer meedenkende luisteraars. Groot nieuws. Dankzij de hulp van maar liefst 2 schoonzussen meldde Marilene Ausens zojuist zichzelf bij ons.
4: Ik was de bekjes aan het plukken en ik kom binnen en de telefoon gaat. En mijn schoonzussen die zei van je wordt gezocht. Ja. Dus het was wel even zo van nou, dat zal toch wel apart zijn.
1: Ja, en het gekke is, normaal luistert Marilene zelf ook naar ons programma. Alleen vandaag niet, omdat buurkinderen haar mee vroegen bessen te plukken. En dus belde schoonzus nummer 2 op. En toen kon zij zelf opbellen. Dus wie denk je dat er aan de telefoon hangt voor jou?
0: Geen idee.
1: Marilene Ausens.
3: Goeiedag, Marilene.
4: Hoi, Ineke.
3: Nou,
4: hoi.
3: Wat ik ben echt leuk, helemaal wat verbaasd.
4: Wat leuk.
3: Ja, dat is wel heel lang geleden, ik weet het.
4: Ja, ik heb maar ook de herinneringen komen meteen weer naar boven. Hè? Ja. Dat begrijp je zeker wel.
3: Ja, echt wel. Foto's, dingen, van alles hè, uit die tijd. Ja, ik ben ongelooflijk.
4: Ja, en het grappige is, als wij er vanuit Den Haag naar Noord-Holland reden, dan zei ik altijd tegen mijn Jan, zei ik van daar ben ik wel eens geweest met naar Ineke toe.
3: Ja,
4: zeker. Dus hij kwam wel heel regelmatig eventjes zo om de hoek kijken. Maar voor de rest eigenlijk ook niet. Want ik heb heel veel mensen waar ik dan zo af en toe aan denk. En een hele warme hart toedraag. Maar daar blijft het dan bij. Maar dit vind ik wel zo ongelooflijk leuk. Ik ben heel blij dat jij dat initiatief hebt genomen hoor.
3: Ja, oh gelukkig. Ja, maar het draait al jaren met me mee. Dus ik denk ik moet je gewoon een keer gaan zoeken. Maar ja, nergens kunnen vinden.
0: Ja, het draait al heel lang met je mee. Zij draagt jij al heel lang met je mee, hè?
3: Ja, alle twee, hè?
0: Want het waren geen beste tijden, hè, daar in dat ziekenhuis.
3: Het waren geen hele goede tijden, maar
4: Nee.
3: Maar we hebben wel ook heel veel plezier gehad, hoor.
4: Ja, zeker. Ja, ik moet ineens denken aan dat jij net binnenkwam.
3: Ja.
4: En dat die Rob, die lag dan in jouw bed.
3: Bed,
4: om
3: klopt.
4: Te kijken hoe dan die stallage moest gebouwd worden. Ja. En dan zaten wij, meer naar rechts, meer naar links.
3: Klopt.
4: En we lachen. Ondanks dat je heel veel pijn had, moest je dan toch weer lachen.
3: Ja.
4: Dus dat kan me nog heel goed herinneren. Dat en dat was dat heel laat in de avond, notabene. Hè?
3: Ja. Klopt. En die mevrouw van Leeuwen natuurlijk in het hoekje waar we ook heel lang bij gelegen hebben.
4: Ja,
3: en dan aan de andere kant.
4: Ja.
3: En jij met je arm in de lucht.
4: Ja.
3: Maar klopt het dat je ook naar het verpleeghuis toen, naar Zuidwijk ben je toen toch gegaan?
4: In Zuidwijk ben ik gelegen, ja.
0: En is het daar helemaal goed gekomen met je?
4: Redelijk.
0: Ja, eigenlijk vertellen jullie daar hetzelfde verhaal.
3: Ja.
0: Het was zo ingrijpend bij jullie allebei.
3: Ja, dit was heel ingrijpend allemaal. Ja.
0: Maar of je wil of niet, je wordt eraan herinnerd. Maar nu wel
3: zeker
0: met
3: een keer te ontmoeten.
4: Ja, dat vind ik helemaal super. Dat vind ik echt heel leuk. Maar trouwens, die andere Ineke.
3: Ja.
4: Die wil ik ook heel veel lieve groetjes doen. Dus
3: wat toevallig.
0: Inekes die Marilene kennen allemaal de groeten. Wij nemen afscheid tenminste nu nog voor een week. Fijne Vaderdag verder. En dankjewel dat je bij ons was. Dag.

0: Onderweg naar je werk of een afspraak. Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
1: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
3: Vergeet je niet in te smeren.
2: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
9: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
11: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
10: Echt?
11: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
12: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
13: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
14: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 2 uur.
15: Annette Schut met het NOS Journaal. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran bezig met gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Ze zitten in een bergresort vlakbij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is onder meer minister van Buitenlandse Zaken Arachi aanwezig. Volgens Iran is het conflict tussen Israël en Hezbollah in Libanon het belangrijkste gespreksonderwerp. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. En gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser die op de weg tegen het verkeer in zou hebben gereden. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen en sprongen vanaf de rotsen de zee in. Daar kwamen ze door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. In Tiel zijn vannacht 2 agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het gaat om een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump, die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Het weer droog en zonnig bij 24 tot 31 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld. Dit was het NOS Journaal.
16: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. 2 files op dit moment met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaak en Barneveld. 8 kilometer met 10 minuten vertraging. En de A12, Arnhem richting Utrecht. Vanwege de wegwerkzaamheden daar is de linkerrijstrook dicht. Tussen Veenendaal en Maarsbergen kun je 5 tot 10 minuten bij je reistijd tellen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
17: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
18: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
19: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
20: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
21: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten, want samen maken we Dirk de beste.
22: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
21: Nu bij Dirk, Hertog Oranje Scherpijs, 2,49. Leuk voor het WK.
23: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
24: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: Dit is Flevoland.
13: Goedemiddag. Het komende uur de lekkerste muziek.

0: We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Het is zomer.

0: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag is het zonnig met enkele stapelwolken en stijgt het kwik naar 26 of 27 graden. Smeer je in als je lange tijd buiten bent, want je kan al binnen 10 tot 15 minuten verbranden. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de buienkans is heel klein. Mogelijk ontstaat ten oosten van onze provincie, in Gelderland of Overijssel, wel een enkele bui, maar waarschijnlijk blijft het bij ons droog. Vanavond is het nog lang zonnig. Rond 9 uur is het nog goed buitenzitweer met zo'n 23 graden en een zwakke wind. In de nacht zakt het kwik naar een graad of 15. Morgen wordt een zonnige dag met een middagtemperatuur rond 26 graden. De matige noordoostenwind is daarbij vrij aangenaam.
1: Dit is

0: Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedemiddag.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
1: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
11: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
12: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 3 uur.
13: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Hier werden de Molukkers onder slechte omstandigheden gehuisvest in onder meer voormalige concentratiekampen. Jette bood excuses aan in een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran begonnen aan gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Afgelopen week tekenden de twee landen al een tussentijds akkoord. De delegaties zitten in een bergresort vlak bij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is minister van Buitenlandse Zaken Araghchi aanwezig. Iran eist dat er een einde komt aan het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Ook zei hij dat ze in Italië niet populair is. Volgens de peilingen klopt dat niet. Meloni heeft daar weer op gereageerd door te zeggen dat Trump zich met zijn eigen zaken moet bemoeien. In Tiel zijn vannacht twee agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het is een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het weer droog en veel zon. In het oosten kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Het is onder andere druk op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Barneveld 8 kilometer met 10 minuten vertragingstijd. Ook op de A12 is het druk in de richting van Utrecht. Tussen Veenendaal en Maarsbergen zijn ze bezig aan de weg. De linkerrijstrook is daarom dicht en je doet er 5 tot 10 minuten langer over. Dan nog de N307, Horen richting Kampen. Tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad is je vertraging meer dan een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
5: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
17: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
18: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
19: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
19: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
12: Dit is Flevoland.
21: Goedemiddag. Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: De temperatuur is hoog en de hits zijn groot. Dit is Flevoland.

0: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag is het zonnig met enkele stapelwolken en stijgt het kwik naar 26 of 27 graden. Smeer je in als je lange tijd buiten bent, want je kan al binnen 10 tot 15 minuten verbranden. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de buienkans is heel klein. Mogelijk ontstaat ten oosten van onze provincie, in Gelderland of Overijssel, wel een enkele bui, maar waarschijnlijk blijft het bij ons droog. Vanavond is het nog lang zonnig. Rond 9 uur is het nog goed buitenzit weer met zo'n 23 graden en een zwakke wind. In de nacht zakt het kwik naar een graad of 15. Morgen wordt een zonnige dag met een middagtemperatuur rond 26 graden. De matige noordoostenwind is daarbij vrij aangenaam.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. De langste file staat op dit moment op de N307 Hoorn richting Kampen. Het is druk bij Lelystad Bataviastad. Je doet er een half uur langer over. Dan nog de A1 richting Apeldoorn. 5 tot 10 minuten extra tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemiddag.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: In Nederland komt de auto altijd voor je rijden, maar in Amerika pakken ze je van achteren.
2: Ja.
1: Daarom kom ik ook zo graag in Amerika.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland. Het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland op radio en tv.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.
1: Het is zomer. Dit is Flevoland.

0: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan, met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
5: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
6: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
5: Hoe dan?
6: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
9: Vergeet je niet in te smeren.
8: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
10: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
11: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 4 uur.
12: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in Rotterdam namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Jette bood onder meer excuses aan voor de gebrekkige opvang en huisvesting van de Molukkers. Daarna volgde applaus en gejuich. De premier hield een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. Een man van 49 heeft zich bij de politie gemeld vanwege het dodelijke ongeluk bij Biddinghuizen gisteravond. Daarbij kwam een fietser van 32 om het leven. Hij was op een provinciale weg geschept door een bestelbus. De bestuurder reed daarna door. De man is op het politiebureau aangehouden en zit vast voor verhoor. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding over een fietser die bij Biddinghuizen zonder verlichting tegen het verkeer inreed. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. Nederland is door de overwinning op Zweden 14 WK-wedstrijden ongeslagen als penalty-series niet worden meegeteld. En daarmee heeft Nederland het record overgenomen van het Brazilië van Pelé. Dat bleef tussen 1958 en 1966 13 WK-wedstrijden zonder nederlaag. De laatste keer dat Nederland een WK-duel verloor in de reguliere speeltijd was in de finale tegen Spanje in 2010. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 graden in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Je hebt 10 minuten vertraging op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. En ook op de N307 is het druk, Horen richting Kampen. Bij Lelystad Bataviastad sta je 10 minuutjes in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
14: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
9: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
15: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
16: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
17: Hans, alleen de prijs is anders.
18: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
19: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, Mijn Kind Gaat Studeren delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
20: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
21: Hebbes.
20: Kijk op ben.nl.
19: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
22: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
23: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
24: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
25: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
24: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
26: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
27: Dit is Flevoland.
28: Goedemiddag. Het komende uur de lekkerste muziek.

0: We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Het is zomer.

app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag is het zonnig met enkele stapelwolken en stijgt het kwik naar 26 of 27 graden. Smeer je in als je lange tijd buiten bent, want je kan al binnen 10 tot 15 minuten verbranden. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de buienkans is heel klein. Mogelijk ontstaat ten oosten van onze provincie, in Gelderland of Overijssel, wel een enkele bui, maar waarschijnlijk blijft het bij ons droog. Vanavond is het nog lang zonnig. Rond 9 uur is het nog goed buitenzit weer met zo'n 23 graden en een zwakke wind. In de nacht zakt het kwik naar een graad of 15. Morgen wordt een zonnige dag met een middagtemperatuur rond 26 graden. De matige noordoostenwind is daarbij vrij aangenaam.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedemiddag.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is

0: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Straks op de radio de lekkerste muziek.
8: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 5 uur.
9: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een deel van Europa kan met temperaturen van 40 graden of hoger. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven morgen gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood, net als in de Italiaanse steden Milaan en Turijn. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Een uur later werd haar lichaam gevonden door de hulpdiensten. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Femke Broeders-Bol heeft op de FBK Games in Hengelo de 800 meter gewonnen. Het was haar eerste wedstrijd in Nederland op haar nieuwe afstand, waarin ze zich wil specialiseren na haar successen op de 400 meter en 400 meter horden. Eerder vandaag won Nadine Visser in Hengelo de 100 meter horden. Lieke Klaver eindigt op de 400 meter als derde. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het is maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Je staat in de file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Reken 10 tot 15 minuten extra tussen Hoevelaken en Barneveld. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
12: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
13: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
14: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
15: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
14: Oké, we gaan.
12: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
17: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
18: Hans, alleen de prijs is anders.
19: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
20: Pas op hoor, deze is heet.
21: Oef, ja.
20: Wil er iemand nog wat drinken?
21: Ja, lekker.
20: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
21: En voor mij, man?
20: En een frisje voor jou.
21: Dank je.
20: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
19: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
8: Dit is Flevoland.
22: Goedemiddag. Het komende uur de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het nog lang zonnig. En rond 9 uur vanavond is het nog prima buiten. Het weer met zo'n 23 graden en een zwakke wind. En in de nacht blijft het droog en is het wisselend bewolkt. Het kwik zakt uiteindelijk naar een graad of 15. Morgen blijft het droog met een mix van wolken en zon. En daarbij is het in de middag waarschijnlijk zonniger dan in de ochtend. Het wordt morgen zomers warm met een middagtemperatuur rond 26 graden. De matige noordoostenwind is daarbij vrij aangenaam. Ook morgenavond is het tot zonsondergang iets na 10 nog zonnig. In de nacht naar dinsdag koelt het af tot de graad of 14 en is het nog goed mogelijk om je huis af te koelen.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemiddag.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Onderweg naar je werk of een afspraak. Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
1: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
9: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 6 uur.
10: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Na de excuses van Jetten werd op de Lloydkade in Rotterdam het Nationaal Molukks Monument onthuld. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met onder meer boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. En morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid gaat vanavond op een groot plein de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet door. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
11: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
12: Is er iemand onder onze vloer bezig?
13: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
12: Echt?
13: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
14: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
15: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: Johan's witgoed plus Johan's elektra niet goed is...
20: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
21: Rook?
20: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
21: Nee, rook. Uit de meterkast.
19: Johan's witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
20: Zo, koffie?
19: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
22: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Dit is Flevoland.
8: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het nog lang zonnig. Rond 9 uur vanavond is het nog prima buiten. Zit weer met zo'n 23 graden en een zwakke wind. En in de nacht blijft het droog en is het wisselend bewolkt. Het kwik zakt uiteindelijk naar een graad of 15. Morgen blijft het droog met een mix van wolken en zon. En daarbij is het in de middag waarschijnlijk zonniger dan in de ochtend. Het wordt morgen zomers warm met een middagtemperatuur rond 26 graden.

0: De matige noordoostenwind is daarbij vrij aangenaam. Ook morgenavond is het tot zonsondergang iets na 10 nog zonnig. In de nacht naar dinsdag koelt het af tot een graad of 14 en is het nog goed mogelijk om je huis af te koelen.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Onderweg naar je werk of een afspraak. Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
6: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 7 uur.
7: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag in Rotterdam, voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Molux Monument, namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan. Het gebeurde voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid is de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet doorgegaan. En ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzege van de Tour de France won 3 van de 5 etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als derde en als tiende in het eindklassement. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Flevoland.
5: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kotti.
1: Kitty Kotti, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op radio, tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kotti, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni, live vanuit Almere.

Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het nog lang zonnig en rond 9 uur vanavond is het nog prima buiten. Zit weer met zo'n 23 graden en een zwakke wind. En in de nacht blijft het droog en is het wisselend bewolkt. Het kwik zakt uiteindelijk naar een graad of 15. Morgen blijft het droog met een mix van wolken en zon. En daarbij is het in de middag waarschijnlijk zonniger dan in de ochtend. Het wordt morgen zomers warm met een middagtemperatuur rond 26 graden. De matige noordoostenwind is daarbij vrij aangenaam. Ook morgenavond is het tot zonsondergang iets na 10 nog zonnig. In de nacht naar dinsdag koelt het af tot de graad of 14 en is het nog goed mogelijk om je huis af te koelen.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Goedemiddag Jordi en Oudeke.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jette. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan in Rotterdam, voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Molukks Monument. Die excuses waren voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jette zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk was het vandaag al in veel departementen code rood. Morgen geldt die waarschuwingscode in ongeveer de helft van het land. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood. In Madrid werd de vertoning op een plein van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië afgelast. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzege van de Tour de France won 3 van de 5 etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als derde en als tiende in het eindklassement. Het weer vanavond blijft er nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Gemist op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het nog lang zonnig. Rond 9 uur vanavond is het nog prima buiten. Zit weer met zo'n 23 graden en een zwakke wind. En in de nacht blijft het droog en is het wisselend bewolkt. Het kwik zakt uiteindelijk naar een graad of 15. Morgen blijft het droog met een mix van wolken en zon. En daarbij is het in de middag waarschijnlijk zonniger dan in de ochtend. Het wordt morgen zomers warm met een middagtemperatuur rond 26 graden. De matige noordoostenwind is daarbij vrij aangenaam. Ook morgenavond is het tot zonsondergang iets na 10 nog zonnig. In de nacht naar dinsdag koelt het af tot de graad of 14 en is het nog goed mogelijk om je huis af te koelen.
0: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het tussentijdse akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. En dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie zijn Iran en Qatar daarna samen in gesprek gegaan. Hoog op de agenda staat het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten was het overleg al met een dag uitgesteld. Het Israëlische leger liet vandaag nog weten dat het paraat blijft om gevechtsoperaties te hervatten. Ook Hezbollah zegt klaar te zijn om te reageren op nieuwe Israëlische aanvallen. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten vonden haar een uur later. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Lamine Yamal scoorde het eerste doelpunt en daarna Mikel Oyarzabal 2 keer. En ook was er nog een eigen doelpunt van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het nog lang zonnig en rond 9 uur vanavond is het nog prima buiten. Zit weer met zo'n 23 graden en een zwakke wind. En in de nacht blijft het droog en is het wisselend bewolkt. Het kwik zakt uiteindelijk naar een graad of 15. Morgen blijft het droog met een mix van wolken en zon. En daarbij is het in de middag waarschijnlijk zonniger dan in de ochtend. Het wordt morgen zomers warm met een middagtemperatuur rond 26 graden. De matige noordoostenwind is daarbij vrij aangenaam. Ook morgenavond is het tot zonsondergang iets na 10 nog zonnig. In de nacht naar dinsdag koelt het af tot een graad of 14 en is het nog goed mogelijk om je huis af te koelen.
0: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

0: Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. Aan dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onruststoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Flevoland gesproken met Jeroen van der Laan.
1: Goedendag. Veel gemeenten zijn er al uit en ook in Almere lijkt een coalitieakkoord binnen handbereik. Dat betekent ook dat het einde van het wethouderschap van Maaike Veningen nu echt in zicht komt. Begin dit jaar liet ze al weten dat ze zich niet beschikbaar stelt voor een nieuwe termijn. Ja, mevrouw Veningen, dus dan komt er aan 8 jaar wethouderschap in Almere voor u een eind. Stemt dat ook een beetje weemoedig op dit moment?
2: Eigenlijk voelt dat vooral als een goede beslissing op het juiste moment. Waarbij je in het wethouderschap allerlei fantastische dingen doet voor de stad, met heel veel leuke onderwerpen bezig bent. Mm-hmm. Maar na 8 jaar voelt het ook wel als de tijd om weer eens te gaan nadenken wat een volgende stap wordt.
1: Mooi afgerond geheel.
2: Ja.
1: Ja. Ik wil graag even met u terug naar 8 jaar geleden, de start van uw wethouderschap. U was daarvoor al 4 jaar wethouder in Amstelveen. Het was een overstap die voor u volgens mij ook niet helemaal een sprong in het duister was, want u kende Almere al wel. Ik heb ergens begrepen dat u er regelmatig kwam zwemmen in het weerwater. Dus had de stad nog veel geheimen voor u?
2: Natuurlijk, als je aan een nieuwe klus begint, dan is er van alles om te ontdekken. Dus ik kwam inderdaad privé al regelmatig bij vrienden. En dan fietsten we door de stad en gingen sporten en zwemmen. Ja. En natuurlijk de stad in. Maar op het moment dat je aan de stad gaat bouwen, dan leer je natuurlijk ook weer heel veel nieuwe zaken. En dat is ook wel heel leuk.
1: Nou, want u kwam natuurlijk wel echt als wethouder van buiten, hè, vanuit Amstelveen, toen u hier begon. Daar wordt vaak wat chagrijnig over gedaan. Hè, wethouders die hier niet echt geworteld zijn, en hebben we dan zelf geen goede bestuurders. Maar dat was bij u ook wel weer redelijk snel verstomd, omdat u echt kwam wonen in Almere. Niet op een vlekje waar u dan 2 of 3 keer per week ging overnachten. Maar u hebt zich echt gesetteld. Bent u een echt Almeerse geworden?
2: Ja, zeker. Dat vind ik ook belangrijk voor het werk. Je bent veel met de stad bezig. Dus ik vind het zelf ook prettig om de stad in allerlei facetten te ervaren. Ook privé en ook voor boodschappen, voor sporten. En ik heb een heel fijn huis. Ik woon met veel plezier in Almere. Dus ik voel me echt Almeers.
1: Ja, was het eigenlijk een grote omschakeling van het wethouderschap in Amstelveen naar Almere, dat toch ruim 2 keer zo groot is?
2: Almere en Amstelveen kennen deels raakvlak, want ze zijn natuurlijk, ligt natuurlijk al bij in de Randstad, hebben veel groen. Maar inderdaad, er zijn ook zeker verschillen. Amstelveen is een middelgrote stad, heeft relatief veel hoogopgeleide en theoretisch opgeleide mensen. Almere is daarin veel diverser, is een grote stad. En is ook de jongste stad van Nederland natuurlijk. Ja. Nog volop in ontwikkeling. Ja. Dus ja, ook verschillen. Maar daarmee ook heel erg leuk en interessant om te werken.
1: Ja, wat u vooral hebt gedaan, of een van de dingen die eruit springen, is dat u de economie smoel heeft gegeven. U hebt echt gezegd, we zetten de high-tech sector voorop. Hoe belangrijk is dat eigenlijk als je economische stad aan het ontwikkelen bent, dat je 1 focus kiest?
2: Het is altijd belangrijk om focus te kiezen, omdat de buitenwereld dan ook snapt wat voor stad je bent. En in dit geval hadden natuurlijk al mooie high-tech bedrijven hier zitten. Denk aan Janmar, denk aan Levitech. Ja. En daar zijn we echt op gaan inzetten om dat ook samen te brengen, om dat een vliegwiel te geven. Ja. En op het moment dat je echt een banengroei wil, en dat wilden we, dat had ik als opdracht meegekregen. Dan moet je wel zorgen dat je ergens een vliegwiel creëert om dat daadwerkelijk een succes te maken.
1: Ja, dat is in feite gebeurd met de high-tech campus. Hè. Begin dit jaar hebben we daarover gesproken, hier over de ontwikkeling daarvan. Ja, het is een heel belangrijke ontwikkeling voor de stad, hè, economisch gezien. U zegt voor de banen. Is het ook iets waar inwoners echt veel gaan merken? Ik zit bijvoorbeeld aan Eindhoven te denken. Een stad die vervolgens ook cultuur, hè, Rijksmuseum, Dependance heeft binnengehaald. Waar wordt geïnvesteerd ook door high-tech bedrijven in fietspaden en openbaar vervoer. Gaat Almere daar op die manier ook profijt van hebben, denkt u?
2: Het is uiteindelijk een bredere ontwikkeling. Kijk, op het moment dat je meer banen creëert, biedt dat natuurlijk kansen voor inwoners om vaker dicht bij huis te werken. Dus dat is al een voordeel. Ja. Maar het biedt bijvoorbeeld ook kansen op het gebied van onderwijs, talent opleiden en inderdaad voor een levendige stad waar steeds meer voorzieningen komen, omdat er wat te beleven is en veel gebeurt.
1: Ja, het moet natuurlijk de komende tijd nog gestalte krijgen. Vooral de rol van ASM is natuurlijk heel belangrijk. Hè? Dat is een beetje de spil in die high-tech campus straks. Zijn nog wat onzekerheden omheen? Hoeveel procent geeft u de kans dat lukt met de ASM om die binnen te houden?
2: Nou, ik denk qua wil van iedereen is die kans heel groot. Uiteindelijk hangt het natuurlijk wel op een aantal zaken als een energieoplossing vinden. Ja. En nog een aantal zaken. Daar wordt hard aan gewerkt. Dus ik heb er veel vertrouwen in dat daar een oplossing komt. En we zijn ook continu in gesprek met bijvoorbeeld het Rijk om te zorgen dat we de kans in ieder geval zo groot mogelijk maken.
1: Nog een pittig dossier. Nieuwbouw van Windesheim op de Esplanade of bij de Esplanade. Dat is nu allemaal in kannen en kruiken, maar het had natuurlijk nog wel wat voeten in de aarde, met name de locatie. Hoe is dat dan als uiteindelijk die eerste paal de grond ingaat?
2: Ja, het is heel bijzonder om nu te zien dat er daadwerkelijk gebouwd wordt. Ik vind het ook een belangrijke keuze van Windesheim om hier ook echt hun eigen vastgoed te ontwikkelen. Zij zijn in onze stad from scratch begonnen om echt een hogeschool op te bouwen. Ja. Zijn daar bijzonder goed in geslaagd met inmiddels zo'n 5000 studenten. En gaan nu ook echt hun eigen gebouw neerzetten. Dus dat is ook wel een belangrijk signaal dat de hogeschool je goede voedingsbodem heeft en dat we hier verder gaan uitbouwen en samenwerken.
1: Ja, dan heb je gezond onderwijs aanbod en dan kun je verder opbouwen.
2: Ja.
1: Ja, u hebt ook gewerkt aan de stadcentra.
2: Ja.
1: Het centrum van Amerenstad, ja, ik weet niet of iedereen zich dat helemaal realiseert, maar krijgt natuurlijk een enorme metamorfose met heel veel woningen erbij, zo'n 10.000 uiteindelijk. Maar ook een betere en groenere leefomgeving. Eigenlijk komt een heel stadsdeel bij, heb ik wel eens gehoord, in de binnenstad.
2: Ja, het is wel heel bijzonder wat er hier gebeurt. Omdat heel veel steden natuurlijk worstelen met enerzijds woningen willen toevoegen, ook binnenstedelijk, en anderzijds ook willen vergroenen, omdat het steeds vaker steeds warmer wordt in de zomer.
1: Nou, dat lijkt heel moeilijk om dat samen te laten gaan natuurlijk.
2: Ja, en op veel plekken is dat zo. En toch lukt het bij ons ook omdat we redelijk ruim zijn opgezet om inderdaad heel veel woningen toe te voegen. Wat ook wel nodig is voor de binnenstad. Ja. Hè, om er wat meer levendigheid te brengen. Te zorgen dat het goed blijft functioneren en beter gaat functioneren.
1: Ook simpelweg omdat je dan klanten voor de winkels hebt die er staan.
2: Ja, daarom. En dat je vervolgens dat die winkels kunnen draaien. En dat is weer fijn voor de inwoners dat de winkels er zijn. Dus het is een wisselwerking. En tegelijkertijd dat je een fijne omgeving biedt met groen waarvan... wat heel belangrijk is voor mensen, dat blijkt steeds meer. En ook als je 10.000 woningen toevoegt, moet je ook wel een aangename leefomgeving creëren.
1: Ja. Maar goed, dat gaat ook echt de komende tijd. Ik zat eraan te denken, want als er een keer een tunnel afgesloten wordt, is iedereen al in rep en roer. Is Almere daar klaar voor zo'n ontwikkeling?
2: Het is natuurlijk een lange termijn ontwikkeling. Het is niet allemaal van vandaag op morgen. Dus uiteindelijk verwachten we daar tot zo 2040 wel mee bezig te zijn. En in die tijd kun je natuurlijk altijd ook nog bijsturen als het nodig is. Dus ja, ik denk dat we er klaar voor zijn. En ik denk zelfs dat het een enorme impuls voor de stad gaat zijn, waar heel veel mensen baat bij hebben.
1: Want als ik daar even op voortborduur, hoe denkt u over het ondernemersklimaat in zijn algemeenheid in Almere en de ondernemerszin van Almeres?
2: Nou, ik denk dat er een behoorlijk goed klimaat is. We zien veel ondernemende mensen. Ondernemers die graag ook meebouwen aan de stad en elkaar weten te vinden waar nodig. Dus volgens mij ligt er een goede basis en is het zaak om dat verder uit te bouwen.
1: Ja, en is dat ook voldoende terug te vinden in de politiek? Want soms heb ik het idee dat het best lastig voor u is om de raad elke keer ervan te overtuigen en enthousiast te krijgen voor dat soort ontwikkelingen.
2: Nou, ik denk dat raadsleden altijd kritisch kijken naar voorstellen op alle vlakken. En dat is ook terecht, dat is hun rol. En het is in de politiek natuurlijk belangrijk dat je werkt aan dat draagvlak. En dat moet je doen met partijen en organisaties die allemaal hun eigen belangen en meningen hebben. Dus dat kost inderdaad soms wel tijd om dat bij elkaar te brengen. Maar dat is ook wel weer mooi als dat dan lukt.
1: Als het dan lukt, ja. Ja, nou goed, u zei het al. Tijd voor een nieuw avontuur. Hè? Dat eigenlijk gewoon het verhaal is rond en nu iets anders. Ja, ja, en dat nieuwe avontuur, welke richting denkt u dan uit?
2: Nou, ik heb... Tot nu toe ben ik vooral erg bezig geweest met het werk goed afronden. Dus straks als
1: ik heb helemaal geen tijd eigenlijk om daarover na te denken.
2: Weinig. Want het is natuurlijk wel een hele drukke baan. En dat geeft ook niet. Want straks als ik stop heb ik natuurlijk alle tijd om daarop te gaan richten. En ik denk dat er nog een heleboel leuks te doen is.
1: Ja. Maar gaat het een beetje bestuurlijke kant op, denkt u? Of weet u het echt helemaal?
2: Nou, dat zou kunnen. Voor de rest, ja, er is zoveel te doen. Ja. Dus ik hoop dat ik ergens weer goed aan mag meebouwen.
1: Ja. Maar voorlopig blijft u ook nog in Almere?
2: Ja,
1: ja, even los van waar u natuurlijk een baan nu eventueel nog brengt. Maar,
2: ja, dat is wel het plan, ja.
1: Nou, heel erg bedankt voor dit interview. Maaike Veningen, wethouder nu nog van Almere. Waarschijnlijk nog een paar weken. Over Flevoland gesproken is terug na de zomer in september. Graag tot dan.

0: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevolandkenner bent.
1: Fijn dat je luistert. Dit is Flevoland in het weekend.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het nog lang zonnig. Rond 9 uur vanavond is het nog prima buiten. Het weer met zo'n 23 graden en een zwakke wind. En in de nacht blijft het droog en is het wisselend bewolkt. Het kwik zakt uiteindelijk naar een graad of 15. Morgen blijft het droog met een mix van wolken en zon. En daarbij is het in de middag waarschijnlijk zonniger dan in de ochtend. Het wordt morgen zomers warm met een middagtemperatuur rond 26 graden. De matige noordoostenwind is daarbij vrij aangenaam. Ook morgenavond is het tot zonsondergang iets na 10 nog zonnig. In de nacht naar dinsdag koelt het af tot de graad of 14 en is het nog goed mogelijk om je huis af te koelen.
1: Elisabeth Witteveen uit Zeewolde. Ze is chronisch ziek en maakt zich zorgen over haar financiële situatie naar aanleiding van de kabinetsplannen die er op tafel liggen. Goedemorgen Elisabeth.
2: Goedemorgen.
1: Ja, je bent chronisch ziek. Je zit ook in een rolstoel.
2: Ja.
1: Wat is er precies aan de hand?
2: Ik heb een progressieve spierziekte en progressieve darmziekte en ik heb longziekte.
1: Ja. En daarom ben ik ook bij jou thuis, want het kost veel energie, hè, om de dagelijkse dingen te doen.
2: Ja, het kost heel veel energie. En energie is zo weg en dan zeg ik altijd, komt de man met de hamer.
1: Ja, want hoe uit de ziektes die u heeft?
2: Ik heb spasmus. En mijn spieren worden steeds stijver en verkrampingen. En ik heb 24 uur per dag, de hele dag pijn. Dus daardoor kost alles meer energie. Kost alles zoveel energie.
1: Ja. Want als je ons een dag meeneemt in uw leven, zeg maar, hoe ziet uw dag eruit?
2: Nou, mijn man helpt me 24 uur per dag. En hij helpt me met opstaan. Ik moet op mijn gemak en naar beneden. En had mijn man de hond uitlaten. En dan al mijn pillen erin. En een ontbijt. En dan rustig de dag beginnen.
1: Ja. En dan de dag door? Wat ja. Je wil doen?
2: Zoals met dit weer is het dat je niet zoveel kan doen.
1: Ja.
2: Dus een aanslag en op vrijdag gaan we altijd naar de markt boodschappen doen. En dan,
1: even lekker erop uit.
2: Ja, dat is altijd een uitje.
1: Hoe ziet uw financiële situatie er op dit moment dan uit? Want die man zorgt dus eigenlijk fulltime voor u.
2: Ja.
1: Dus die werkt ook niet?
2: Nee, die werkt ook niet. En ik heb dan een IVA-uitkering. En dan krijg ik wel via mijn PGB iets uitbetaald. Maar dat is lang niet de 24 uur zorg die hij levert, biedt. Dus ja.
1: Kunnen jullie goed rondkomen nu?
2: Ja, het is te doen. Ja. Maar je moet er wel op letten.
1: Maak je dus zorgen om de nieuwe kabinetsplannen die er zijn?
2: Ja.
1: Bijvoorbeeld een hoge eigen risico, zorgkosten die je niet meer kunt aftrekken van de belasting. Een eigen bijdrage voor de WMO. Ja, als al die plannen doorgaan, hoeveel gaat u er dan op achteruit?
2: Ja, 300 à 400 euro per maand.
1: Per maand?
2: Ja, en dan komen we in de schulden.
1: Dan kunt u niet meer rondkomen?
2: Nee. Nee, en dan komt nog eigen risico van de taxi vervoer naar ziekenhuizen gaat ook omhoog. Huishoudelijke hulp valt weg. Ja, dan moet mijn man nog meer doen. Die wordt, want de zorg is al zwaar. Mm-hmm. En dat kan hij er niet bij doen. En andere mantelzorgers ook niet.
1: Nee. Ik kan me voorstellen dat het ook voor veel stress zorgt nu.
2: Ja.
1: He, dat dit soort plannen er zijn.
2: Ja.
1: Financiële stress om financiën is natuurlijk altijd wel iets wat veel stress veroorzaakt.
2: Ja.
1: Financiën.
2: Ja, dat klopt.
1: Hoe uitzicht dat dan?
2: Met mijn darmziekte dan wordt die actief. En dan moet ik veel naar de wc. Dan heb ik er bloed en al ellende bij. En die heb ik net achter de rug aanval. Van maanden. Dus ik ben blij dat het nu weer een stuk beter gaat.
1: Ja.
2: En met spierziekte worden spasmus erger. En dan gaat de spierziekte kan meer achteruit gaan.
1: Ja, want u heeft er ook veel stress van.
2: Ja, als ik die plannen toen allemaal las. En dan krijg ik gewoon stress van.
1: Ja, nou ja, ondanks uw ziekte staat u wel op de barricade. Hè? Omdat u, nou, u heeft samen met andere patiënten en met de patiëntenfederatie heeft u een ervaringsboek gemaakt, kan ik wel zo zeggen. Ja. Ik kan niet meer, heet het. En dat hebben jullie aangeboden aan de Tweede Kamer, hè?
2: Ja, vorige week dinsdag met drie chronisch zieken. En hebben we het ervaringsboek, petitieboek aangeboden aan 8 à 9 Tweede Kamerleden die erbij waren. En konden de Tweede Kamerleden met ons erover praten over de kabinetplannen.
1: Ja, hoe was dat? Hoe reageerden de Tweede Kamerleden?
2: Ja, ze waren geschrokken omdat we met z'n drieën daar live waren. Konden zij allemaal vragen op ons afvuren. En dat merkte je ook wel. Ze bleven heel lang hangen. Want een kwartier later werd een andere petitie aangeboden. Maar zij bleven bij ons hangen. Omdat zij allerlei vragen hadden. En ons eigen verhaal wilden horen.
1: Ja. Wat hoopt u dat deze petitie, dit boek, op gaat leveren?
2: Dat de ogen van de Tweede Kamerleden, het kabinet, maar ook de ogen van Nederlanders open gaan. Dat dat niet makkelijk is.
1: Nee. Denkt u dat dat gaat gebeuren?
2: Dat hoop ik. Ja, daar blijven we voor strijden.
1: Ja. Ja, want u zegt, het is een groep patiënten. Nou, u gaat er dus 300-400 euro op achteruit. Maar er zijn ook mensen die er nog veel meer op achteruit gaan. Toch?
2: Ja, die gaan er op 1000 euro per maand op achteruit.
1: Ja. Wat vinden die daarvan?
2: Ja, die zijn ook heel bang en verdrietig. En die hebben daar ook stress van, vertelde ze mij.
1: Ja. Denkt u dat Den Haag genoeg oog heeft voor chronisch zieken?
2: Nee, want ze hebben te weinig oog. Want ze denken, nou, die mensen zijn toch al ziek, dus die kunnen we afschrijven. Hè? En daar gaat het minste geld naartoe. Het meeste geld.

0: denk geld gaat, ja, minder geld straks over hebt. Wat voor gevoel doet dat met u als u dan die plannen zo ziet?
1: Ja, daar word ik heel verdrietig van. Ja. Vooral vorige week dinsdag had iedereen had blokken gemaakt met de tekst, teksten erop. Waar de kabinetsplannen, hè, zoals huishoudelijke hulp, WMO. Ja, dan krijg je die blokken in je handen, dus je hebt het letterlijk vast. Ja, daar word ik verdrietig, maar ook heel boos om.
0: Ja. Ligt er ook wakker van?
1: Als ik door de pijn niet slaap of moeilijk slaap, dan lig ik daar wel wakker van, ja.
0: Wat zou u willen zeggen tegen de verantwoordelijk minister? Hè, als u de petitie is aangeboden, wat zou u willen zeggen?
1: Dat de kabinet hier mee moet stoppen. En dat zij ook hun ogen moeten openen voor de chronisch zieken, voor de kwetsbaren. Je vraagt er niet om, je krijgt het gratis. En er gaat nooit eens wat af, er komt alleen maar bij.
0: Ja. En dat is oneerlijk, vindt u?
1: Ja, dat vind ik. Ik vind het zo oneerlijk.
0: Vindt u het ook makkelijk schieten dan misschien?
1: Ja, ik vind het makkelijk schieten om op chronisch zieken helemaal pijlen te schieten. Zo vandaag gaan we die plannen voor maken die het toch gewoon moeilijk hebben.
0: Ja, dus je hoopt dat Den Haag het nu anders in gaat zien?
1: Ja, dat hopen we wel. En dan blijf ik op de voet volgen en contact houden met 3 Kamerleden. En hebben we ook afgesproken.
0: Dank u wel, Elisabeth Witteveen.
1: U ook bedankt.
2: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben vandaag in Zwitserland anderhalf uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal is Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer, vannacht koelt het af naar 14 tot 20 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden tot meer dan 30 in Brabant en Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: In Nederland komt de auto altijd voor je rijden, maar in Amerika pakken ze je van achteren.
2: Ja.
3: Daarom kom ik ook zo graag in Amerika.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland. Het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland op radio en tv.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het nog lang zonnig. Rond 9 uur vanavond is het nog prima buiten. Zit weer met zo'n 23 graden en een zwakke wind. En in de nacht blijft het droog en is het wisselend bewolkt. Het kwik zakt uiteindelijk naar een graad of 15. Morgen blijft het droog met een mix van wolken en zon. En daarbij is het in de middag waarschijnlijk zonniger dan in de ochtend. Het wordt morgen zomers warm met een middagtemperatuur rond 26 graden. De matige noordoostenwind is daarbij vrij aangenaam. Ook morgenavond is het tot zonsondergang iets na 10 nog zonnig. In de nacht naar dinsdag koelt het af tot een graad of 14. En is het nog goed mogelijk om je huis af te koelen.
0: Dit is Flevoland.
4: Goedenavond.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Goedenavond, je luistert naar Flevoland met de lekkerste muziek.

0: Dinsdag 30 juni staat in het teken van Kitty Kottie.
1: Kitty Kottie, ketens verbroken. Een dag om stil te staan.
0: Vanaf 7 uur schakelen we op radio, tv en online over naar Almere voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. We staan stil bij een geschiedenis die bijna 3 eeuwen duurde en herdenken de slachtoffers van de Nederlands transatlantische slavernij. Kitty Kottie, de keten verbroken. Dinsdag 30 juni, live vanuit Almere.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben in Zwitserland anderhalf uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Bas om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Ngoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in groep G. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

regio's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde duurde bijna 1,5 uur. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onrustoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar entree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. En België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Engoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Je luistert naar Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nu nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te voeren. Het was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Engoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht om 3 uur spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in dezelfde groep, G. En in groep H treffen Uruguay en Kaapverdië op dit moment elkaar. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.